0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: OM Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Cannes. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: te vieren? Luister dan naar Utrecht is Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
3: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is Wakker.

0: voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeelhaartjes.nl.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Voordeeluitjes.nl. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
3: Radio M Utrecht. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen-Europa-Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227. Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
7: De prijs.

0: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een staalopstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
12: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Vroeg op zaterdag.

Ik hou er zo van. De muziek van ABBA, Knowing Me, Knowing You. Wat lekker is dat. Ik hoop dat jij er ook van genoten hebt die afgelopen 3 minuutjes. Goedemorgen, dit is Vroeg op Zaterdag. Mijn naam is Chris, fijn dat je erbij bent. Tot 10 uur zijn we er met alleen maar lekkere muziek. Natuurlijk Frans Duits zometeen. In het tweede gedeelte ga ik je zometeen alles over vertellen hoe dat werkt. Kopje koffie erbij, rustig aan. We gaan ontwaken met Denise Williams. Dit is Let's Hear It For The Boy op Radio M Utrecht.

Radio M Utrecht met de Beatles, The Night Before. Dat zijn ze, de hits die je misschien al heel lang geleden gehoord hebt een keertje. En dan komen ze weer voorbij hier bij Radio M Utrecht. Hoe mooi is dat? Hey, en hoe makkelijk is het om te reageren naar de studio? Dat kan via onze Facebookpagina. Dat is heel makkelijk gewoon. Even reageren onder het laatste artikel. En dan lezen wij dat gewoon uit hier in de studio. Of anders een appje sturen via de RTV Utrecht app. Op de website rechtsbovenin vind je App Ons.

kleine autootje. We hebben nog een grotere, maar ook een heel kleintje. En die stond geparkeerd een beetje krap. En toen ben ik naar links gedraaid en omhoog gegaan. Dat is meestal wel de beweging die je maakt als je uitstapt. En toen ging het fout, volledig door mijn rug gegaan. Dagenlang. En ik stond daar voor de winkel en ik kon alleen maar op mijn hurken zitten. En dat is raar binnenkomen, joh, in een winkel.

de Franse plaat of anders keuze B. Dat wordt dan het Duitse van Peter Orloff. Ja, je hoeft nu nog niet te stemmen. Het mag wel keuze A of keuze B via de app van RTV Utrecht. Zometeen in deel 2 gaan we er ook weer mee verder. Hoor je de fragmenten nog een keer voorbij komen. En dan is de keuze geheel aan jou.

Je zou maar net kunnen zingen als Lionel Richie. Dat zou gek zijn, hè? Maar wel heel mooi als je dan je partner beneden komt en jij staat in de keuken en je kijkt hem of haar aan en zingt dan in één keer dit hele nummer. Angel. Het gaat over het vinden van troost, nieuwe levenskracht en liefde in een speciaal persoon. En de tekst beschrijft een engel die de zanger beschermt tegen de regen. Oh. En hem het gevoel geeft dat alles goed komt. Het werd een 8e positie in de Nederlandse top 40. Nou, daar ben je weer helemaal op de hoogte. Hier bij Radio M Utrecht. Zometeen Just an Illusion van BZN. Nu eerst John Denver. Almost.

Ik wil hem. En ik wil hem nu. Ja, hoe zat dat ook alweer? Nou ja, ik ben getrouwd. Ja, en een tijdje geleden hoor. En toen had ik in één keer in mijn hoofd zitten tijdens de feestavond. Ik wil BZN horen. Just an Illusion. Nu. Op de dansvloer. En de band, dat was onderdeel van mijn familie ook een beetje. Maar dat maakt niet uit. Die speelde dit nummer. En ik wilde dat gewoon horen. Niet iedereen vond het nummer echt een bruiloftnummer om op te feesten. Maar ik wel. Nou, dat wilde ik even kwijt hier bij Radio M Utrecht. Maar wel een lekker nummer, hè? De Supremes nu.

0: Whether it's tonight or 55 years down the road.
1: Alex Rowan met Carry You Home bij Radio M Utrecht deze vroege zaterdagochtend. Wat fijn dat je erbij bent. Blijf lekker luisteren. Ik heb de koffie ingeschonken. Dat was nog een probleempje, want koffie op het apparaat deed het even niet. Maar dat is opgelost, gelukkig. John, jij hebt mij geappt via de app van RTV Utrecht. Je wil horen Dire Straits.

Dire Straits, Lady Writer, Radio M Utrecht, zaterdagochtend de 12e is het. En ik ben bezig met het drumstelletje, een tijdje, om te kijken of de ritmes een beetje goed gaan. Zo, ja. Ja, nou klopt hij weer. UB40 en Chrissy Hynde met Breakfast in Bed. Nou, dat is best lekker.

Crusoe, laat me nu toch niet alleen, is een bekende Nederlandse klassieker uit 1973 eigenlijk. Geschreven door een Belgische man, Johan Verminnen, in 1973 dus. En het gaat over liefdesverdriet, wanhoop en een smekende noodkreet om niet verlaten te worden. En later werd het dus door Crusoe gecoverd. En hartstikke goed dus, laat me nu toch niet alleen. Hé, zometeen, we laten hier wel even alleen namelijk de reclameboodschappen en het nieuws. Dan bij jou terug met deel 2. Dit zijn de Simple Minds.

0: voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor 99 euro.
1: Voordeeluitjes.nl. Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
16: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
21: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
22: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
21: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Vroeg op zaterdag met Chris.

En dat was Elvis Presley met The Devil in Disguise. Het is, 9 uur geweest. Welkom bij Radio M Utrecht. Het programma, hoe heet dat ook alweer? Vroeg op zaterdag, hè? Vroeg opstaan. En ik ben Chris Brink, fijn dat je erbij bent. We hebben lekkere muziek. Zometeen nog Simon & Garfunkel ziek staan. Frans-Duits moet het nog even over hebben. Ik moet nog even kiezen welke plaatjes het misschien zouden kunnen worden. Het Franse plaatje of het Duitse. Je hoort het zometeen allemaal na Simon & Garfunkel. Gaan we het daar eens even over hebben. En dit is Spargo, You and Me op Radio M Utrecht.

0: Simon en Garfunkel hier bij Radio M Utrecht met de My Little Town. Het is nou richting 9:15 aan het gaan. En dat betekent op deze 12e september, de dag waar overigens mijn zoon de verjaardag viert. Gefeliciteerd, jongen. Jasper heet hij. De Franse of de Duitse plaat. Is het keuze A of keuze B? Dit is keuze A voor de Franse plaat.
1: Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt.
0: Ja, als je dit leuk vindt, dan is dat dus keuze A om even door te appen naar de studio. Maar je kunt ook kiezen voor de Duitse en dat is vandaag deze.

Nou, die keuze ligt geheel bij jou. Wordt het Michel Depes? En even kijken hoor, wat was het ook weer? Ah, Poet en Flirt natuurlijk. En Peter Olof, Ein Mädchen für immer. Keuze A of keuze B. Laat het maar weten. Je kunt helemaal losgaan op de app van RTV Utrecht. En dit is Again van Janet Jackson. I heard

Het is de eeuwige vrijgezel. Maar ja, misschien wist je dat nog niet. Maar hij heeft wel wat relaties gehad toen die tijd met vrouwen, dat wel. Het kan ook met mannen zijn natuurlijk. Maar nee hoor, hij was van de vrouwen. Maar hij heeft echt bewust gekozen om vrijgezel door het leven te gaan. Cliff Richard dus met In the Country. En dit is Sam Young met Morning.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De

One of These Nights. De Eagles, vandaag de 12e september. Je luistert naar Vroeg op Zaterdag. Gezellig dat je erbij bent. En hier zijn nog een keer de fragmenten. Mocht je zin hebben om te stemmen, ben je van harte welkom. Je moet ook een beetje opschieten trouwens. Want wie weet is het zometeen allemaal alweer voorbij. Keuze A of keuze B. Zo simpel is het. Het Franse of het Duitse plaatje. Dit is keuze A.

Fiona Wills, If You Could Read My Mind. Nou, dat zou niet best zijn hier in de Hengeveldstraat tussen al die muren. Als we van elkaar allemaal weten wat we denken, dan wordt dat wel een bijzondere ontmoeting, zeg maar, iedere dag. Even kijken, het is tijd voor een soort kerstplaatje.

het is toch echt een kerstplaat, dit? Eurythmics, There Must Be an Angel. Angel, engelen, kerst. Ja, misschien is het nog te vroeg voor je, maar het is 12 september. Dus ja, we schieten toch al een eindje op. Ja, kerst. Ik zou gewoon die kerstboom die nu nog in de doos zit, boven op zolder, wel een klein beetje naar voren schuiven. Dat die alvast binnen handbereik ligt. Laten we dat dan afspreken.

Weet je wat het is? Sommige platen heeft je gevoel te pakken. En dit heeft het slecht gevoel, want het was de dansplaat om te oefenen. Ja, iedere keer als ik daar was, één keer in de week, voor mijn bruiloft aan het oefenen, werd deze plaat ingestart. Ja, Natalie in Brooklyn met Thorn. Nou, ik heb daar toch een bijzondere herinnering aan, hoor. Het is zaterdagochtend, Radio M Utrecht met Paula Abdul.

0: Zuid.
1: Radio M Utrecht. Met Gilbert O'Sullivan, No Matter How I Try. En dat is wat mij betreft een plaat die je kunt gebruiken tijdens het wassen van je was. Ja, bij de wasmachine. Het is gewoon een wasmachineplaat. Ik kan er niks aan doen. Zegt, de reacties zijn binnengekomen. En natuurlijk de stemming van de platen. Is het een Duitse plaat of een Franse? Maar het is geworden Michel Depeche met Put en Flirt. Nu op Radio M Utrecht.

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hey Remo!
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
8: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
7: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
8: De olifanten van Botswana, NRV.
7: Of luipaarden in Sri Lanka.
8: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
16: Radio M Utrecht. Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
17: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
18: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeelhaartjes.nl.
17: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
1: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contact
5: bevalt, kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Radio.
10: Volgende week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
11: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Gerard. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Koop.
0: En dankjewel, Chris. Je was er alweer vroeg bij vanmorgen.
1: Leuk.
0: Ja, lekker geluisterd. Don't go breaking my heart. Het klonk als een spontane inval. Elton John die belde zijn tekstschrijver, zijn vaste tekstschrijver Bernie Taupin op vanuit Toronto. Die het lied ook in 10 minuten schreef. Kijk eens aan. En Elton en Kiki die zongen hun delen zelfs in aparte landen in.
2: En voor elkaar.
0: Zoals ze naast elkaar stonden, hè?
1: Ja.
0: En Gerard. Ach, vandaag en morgen gebeurt er iets moois in de hele regio. Overal gaan deuren open die je anders gesloten voorbij loopt. Want het is Open Monumentendag.
3: Oh, leuk, ja.
0: Ja, jij zit hier, dus jij kan er niet naartoe.
3: Nee.
0: Kerken, molens, oude stadhuizen, kastelen. Je mag naar binnen de trap op en het verhaal erachter horen. En de scholen die draaien alweer een paar weken. De zomer die maakt langzaam plaats voor het najaar. Kijk eens om, Gerard. Kijk eens achter je buiten. Wat vind je van het weer?
3: Ja, het nog goed, hoor. Maar
0: Het wordt beter, hoor, vandaag, denk ik. Toen ik vanmorgen de deur uitging was 15 graden, maar het moet, geloof ik, boven de 20.
3: Nee, heerlijk, zaterdag.
0: Ja, maar jij loopt wel in je korte broek, hè?
3: Ik wel.
0: Ja. Hey, volle show vandaag.
3: Ja, we gaan echt aan de slag. Voor elkaar in M voor elkaar. Tipje van de sluierkoop.
0: Heel graag, ja, heel graag. Spannend.
3: Wie is er zijn stepje loopfietsje kwijt in Nieuwegein? In het tweede uur meer details. We gaan ook iemand in het zonnetje zetten die voor het goede doel stept.
0: Oh?
3: Ook het tweede uur.
0: Over
3: bewegen gesproken. En we zoeken bijzondere haakpatronen. Dat allemaal het tweede uur. Maar we gaan beginnen met een zoektocht naar een filter. Nee, Koop, geen oliefilter, geen waterfilter.
0: Koffie, Gerard.
3: Het is een filter dat zo lekker kan ruiken. Tenminste, de inhoud helemaal goed. Kijk maar op onze Facebookpagina. Dus help je ook mee zoeken in M voor elkaar. Reageren maar 0909-693-1-93-1. M voor elkaar @rtvutrecht.nl. En via de app natuurlijk.
0: Ja, jij ook, Gerard. Telefoon gaat al. Ja,

0: Joe Anna heette eerst Dear Mom. Tot de producer voorstelde een meisjesnaam te gebruiken die rijmde op Rosanna. En de trombonist van de band die kwam met Joe Anna. En dat bleef hangen, Cool and the Gang. Ja, er valt vandaag van alles te beleven, dichtbij en verder weg. En ik begin met de dag zelf. Dit hele weekend, Gerard, gaan overal in de provincie deuren open die je anders gesloten voorbij loopt. Want het is Open Monumentendag. Vandaag en morgen. In IJsselstein bijvoorbeeld kun je de historische binnenstad in met torenbeklimmingen, rondleidingen en muziek. En in Utrecht opent de kathedraal aan de Singel haar deuren met tussendoor korte concerten. En op landgoed Zonheuvel in Doorn wordt de historische bibliotheek van schrijver Maarten Maartens weer geopend met een nieuwe wandeling door de geschiedenis van het landgoed. Nou ja, het zijn maar 3 voorbeelden, maar overal kun je dus terecht vandaag. Er is te veel om op te noemen.
1: Nou, zeker weten.
0: Kijk dus welke monumenten bij jou in de buurt meedoen op openmonumentendag.nl. En je kunt ook even naar echttvutrecht.nl. Staat een mooi verhaal.
1: Prachtig.
0: Van al die grote monumenten naar iets kleins en gezelligs dichterbij. In dorpshuis De Boezem in Hekendorp is vanochtend de herfstfair.
1: Oh.
0: Kunnen er weer op uit. Herfst, het woord zit er al in, zeg. Dat is toch ook wat. En dat is precies wat het woord belooft. Een dag vol najaarsgezelligheid. Ik hoorde in de reclame zelfs al kerst voorbij komen, Gerard.
1: Ik ook.
0: Zojuist, ja. Tussen de kramen vind je handgemaakte spullen, opgeknapte vondsten, haakwerk en sieraden, herfstdecoraties voor in huis en genoeg lekkers om even bij een kopje koffie te blijven zitten.
1: En ze hebben mooi weer, hè?
0: En ze hebben zeker mooi weer. Ja, het wordt alleen maar mooier vandaag, hè? Over een ruim een half uur het weer van Weerplaza. Trouwens, dan weet je precies waar je aan toe bent. Loop gerust binnen, laat je verrassen. Je bent welkom van 10 tot 3 in De Boezem. In Hekendorp is dus al een kwartiertje aan de gang. We gaan eens even schakelen met Soesterberg. Daar woont Hans Zijlstra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja.
0: Heb jij, Hans, je eerste kopje koffie al op?
2: Ja, dat had ik vanmorgen om 7:45 al op.
0: Ja,
2: met een boterhammetje erbij. Oh. Mijn vrouw een boterhammetje, koffie. En dat doe ik al jaren.
0: Ja, doe je dat elke dag dan?
1: Wat heb je met de koffie, Hans?
2: Wat zei je?
1: Wat heb je met koffie, Hans?
2: Ja, goed, net als zoveel andere mensen. Je wordt er een beetje wakker van, hè? En ik vind het gewoon leuk om te doen. Het is al begonnen toen mijn eerste vrouw, die is in 2005 overleden, van verwachting was van mijn allereerste dochter. Toen ben ik al begonnen met een kop thee op bed te brengen, een beschuitje erbij enzovoort. En dat is uitgebreid tot iedere morgen, behalve op zondag, iedere morgen kopje koffie op bed brengen, boterhammetje erbij, krant mee en dan tegen een uur of 8:45, 9 uur gaat de dag beginnen als gepensioneerde.
0: Het klinkt reuze gezellig. Wat doe je dan op zondag trouwens, Hans?
2: Dan denk ik zaterdagavond de tafel met bordjes en s'morgens dan een glas vers gepeste sinaasappel erbij, koffie, warm broodjes enzovoort.
0: Nou,
2: en dan tegen 9:30 maak ik wel klaar om naar de kerk te gaan.
0: Ja, het is een prachtige week op die manier. Goed ingericht. Hoeveel koffie per dag drinken jullie?
2: Nou,
0: als in kopjes.
2: Mijn vrouw die drinkt, mijn huidige vrouw Henke, die drinkt pak een beetje 2-3 kopjes koffie op een dag.
0: Ja.
2: En ik slechts 2.
0: Dat is
2: morgens en 's avonds.
0: Ja, dat is, heb ik begrepen, ook heel gezond.
2: Ik heb er tot nu toe nog geen last van.
0: Nee, dat is ook alleen maar fijn. Maar ik heb een tijdje geleden een interview gelezen met een wetenschapper. Die vertelde 3 tot 4 kopjes per dag is prima.
1: Oh.
0: Dan is het zelfs gezond. Maar boven die 4, dan moet je ook weer een beetje oppassen. In koffie zit natuurlijk ook een heleboel wat weer... Ja, het wordt allemaal onderzocht, hè. Wat weer slecht is. Er zit ook vet in en dat soort dingen. En de cafeïne. En je moet niet de hele dag lopen stuiteren natuurlijk. Maar ik vind het een prachtig... verhaal wat je vertelt. En gezond, denk ik.
1: Hey Hans, heb je ook nog een geheim voor een lekker kopje koffie? Hoe maak je een goed kopje koffie?
2: Ja, mijn geheim is... zet koffie op de hele ouderwetse manier.
1: Oh.
2: Ik heb hier aan de wand nog een oude PD-bot koffiemolen. Dan maalde ik destijds de koffie zelf.
0: Oh ja, ik zie het, ja, dat zie ik nog voor me, ja.
2: Tegenwoordig neem ik gewoon snel filter koffie uit een bak. En dan ga ik de koffie opschenken op de ouderwetse manier.
0: Met een filtertje?
2: Ja, met een filter, met een filtertje. En heel af en toe gebruik ik ook nog een klein beetje Buisman.
0: Ja, Buisman. Ja, dat kleine blikje, ja, met dat ijzeren lepeltje. Ja.
2: Juist.
0: Doe je er ook nog een snufje zout in?
2: Nee, dat doe ik nooit.
0: Dat deed mijn vader vroeger.
2: Nee.
0: Nou ja, over die koffiefilter gesproken, Hans. Want dat is eigenlijk de reden waarom we elkaar spreken vanochtend.
2: Ja.
0: Vertel eens.
2: Ik ben zo dom geweest om enkele weken geleden dat die gaatjes in dat filtertje door te prikken. En ja, op een gegeven moment prikte ik te hard. En toen is er een stukje steen onderin. Wacht even,
0: Hans. Je moet even vertellen wat voor filter dat is. Want ik denk nu aan, hè, als jij zegt ik schenk de koffie op, dan denk ik aan zo'n kunststof houdertje. Nee. En daar zit dan zo'n papieren filter in. Maar bij jou werkt het anders?
2: Nee. Ik heb een stenen potje. Oh, ja. Een stenen koffiepotje. En daarbovenop staat een losse stenen. Ik omschrijf het als een filter.
0: Ja.
2: Potje, ja, ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven.
0: Daar zitten gaatjes in en die moet je af en toe even doorprikken, want dan raken ze verstopt. En dat heb je iets te hard gedaan, begrijp ik.
2: Ik heb het iets te hard gedaan, ja. En nou zit er een gat in en ja, nou kan ik het niet meer gebruiken.
0: Ja, voor die luisteraar die denkt, hoe ziet dat er dan uit, Gerard?
1: Ja, nou, je hebt prachtige foto's gestuurd, Hans, en die hebben we even op onze Facebookpagina gezet. Van dat filter, het stenen filter, hij is van steen, hè?
2: Ja, hij is hartstikke pastijn, donkerbruin van kleur.
1: Ja, even nog een vraag van mijn kant. Je stopt daar dus geen filterzakje meer in? Je doet daar meteen
2: een filterzakje niet. Maar wel een los, klein, rond papieren filtertje.
0: Oh ja, speciaal daarvoor? Kun je dat nog krijgen?
2: Ja, je kan ze op internet nog krijgen, maar ik ben er heel zuinig mee. Dat zijn mijn vrouw die straks ook nog. Goed, je bent er wel zuinig mee, hè? Iedere keer als ik hem gebruik, dan spoel ik hem uit onder de kraan. Dan maak ik hem weer helemaal schoon en dan doe ik hem terug in het potje.
0: Zuinigheid met vlijt, zeg ik dan. Ja, helemaal goed. Ja, helemaal goed. Ja, nou, kijk even op onze Facebookpagina, Radio WM Utrecht. Zoek eventjes, dan zie je daar die foto staan van dat mooie koffiefilter. Het is een maatje, zeg maar 7 centimeter doorsnee, hoogte 4,5, 3,5, 4,5. Kijk maar eventjes. Wie heeft voor Hans Zijlstra en zijn vrouw op dit moment dit, ja, zeg maar, oude koffiefiltertje, want dat wordt nog iedere dag gebruikt.
1: Ja, je bent een beetje onderhand, hè, denk ik nu, Hans, of niet?
2: Ik heb wel een ander filtertje, maar dat past niet helemaal op het potje.
1: Nee,
0: dat is gedoe.
2: Dat hij weer helemaal compleet is, zoals het hoort.
0: Ah, dat geloof ik.
1: Bel ons maar 0909-693-1-93-1 als u dat speciale koffiefilter heeft in de kast staan van steen. Je mag mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl en via de app kopen.
0: Heel goed. Wij gaan ons best doen samen met de luisteraar, Hans.
2: Ja, fijn zo. Ik ben benieuwd of het lukt.
0: Nou,
2: ja.
0: Dat kan vandaag, kan morgen, kan ook in de komende week. Maar we gaan je op de hoogte brengen. Dankjewel voor het belletje.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.

0: koffie, Gerard?
1: Ja, lekker koken.
0: Ja, hier hebben we een automaat, hè. Rita Mulder die stuurt even een berichtje via onze app. En wij doen het nog op deze manier, met een fotootje, kopje, daarop zo'n plastic koffiefilter en een filter.
1: Ja, goede tip.
0: Hoe zet jij thuis koffie trouwens?
1: Ja, gewoon met een koffiezetapparaatje. Maar wel met een echte filter koffie erin. En niet zo'n automaat waar alles standaard in één keer uitkomt.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Hé, hey, en... op Facebook is de oproep van Hans geplaatst met een foto van wat hij zoekt. Het is een koffiefilter, maar dan van steen.
1: Ja, en er wordt goed op gereageerd. En ze zijn ook nog wel te koop op Marktplaats, wordt gezegd.
0: Maar dat is niet goede tip. Nou, sowieso, stel voor. Ja, dat kan ook nog een keer. Maar we gaan het eerst proberen zo, hè?
1: Zo
0: dat
1: vind ik ook. Ja.
0: Hey, we gaan naar een boerderij, als je het goed vindt. Het Gagelgat in Soest. Daar staan vanochtend de stallen vol met boeken. Want de Paardenkamp houdt zijn grote boekenmarkt. Mensen doneerden er de afgelopen tijd zoveel boeken dat er zelfs een boekenstop moest komen. En al die boeken liggen nu per genre uitgestald voor een klein prijsje.
1: Leuke
0: boeken,
1: tip.
0: Altijd leuk en het goede doel, hè? Loop rustig langs de kraampjes. Er is voor ieder wat wils. En het mooie is, wat je uitgeeft gaat naar de verzorging van de 120 gepensioneerde paarden.
1: Ja.
0: Altijd mooi, hè?
1: De paardenkamp, en altijd ponies. Leuk om te bezoeken.
0: Zeker. Ja, rustig mogen ze daar allemaal oud worden, die paardjes. Je bent welkom tot 4 uur aan de Berkstraat 107 in Soest. Gratis parkeren kan op de weide aan de overkant. Doe maar. Nou, mooi hoor. Van boeken tussen de paarden naar fruit dat net van de bomen valt. Op landgoed Bredius in Woerden verkopen de vrijwilligers van de fruitbomenploeg vanochtend hun oogst. Ik hoop
1: lekker,
0: dat ze last hebben gehad van die lange, droge zomer. Ze plukken deze weken de appels en de peren van het landgoed en van een paar oude hoogstamboomgaarden eromheen. Onbespoten met bijzondere oude rassen erbij. Zowel handfruit als stoofruit. Er staan ook flessen Bredius-sap klaar, onbespoten en ongezoet. Je koopt er dus iets lekkers en iets bijzonders recht van het land. Je vindt de verkoop bij Natuurcentrum in Bredius van 10 tot 1. Dat is dus al lekker een half uurtje aan de gang. En je moet naar de Kievitstraat 42 in Woerden. Ja, en er zijn van die zoektochten die je niet in een advertentie vangt, omdat het eigenlijk om gewoon gezelschap gaat. Eenzaamheid komt zelden door de voordeur binnen, maar sluipt naar binnen via een omweg. De een raakt na tegenslag met zijn gezondheid langzaam de mensen om zich heen kwijt, tot de wereld ineens heel klein is geworden. Een ander heeft jaren met liefde voor een partner gezorgd en merkt, nu die zorg is weggevallen, hoe stil een huis dan kan zijn. Bij Buddy en Bezoek, een project van U Centraal hier in Utrecht, koppelen ze zulke mensen aan een getraind maatje, iemand die langskomt om samen te koken, een stukje te wandelen of gewoon een goed gesprek te hebben. En voor twee van die mensen zoeken ze op dit moment nog iemand. Aan de lijn heb ik Vera den Haan. Zij is consulent vrijwillige inzet bij Buddy en Bezoek van U Centraal. Vera, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die eenzaamheid, dat is toch wel een ding, hè?
2: Ja, zeker. Ja, het is een groot probleem inderdaad in Utrecht. Ongeveer 1 op de 10 mensen zijn ernstig eenzaam binnen Utrecht.
0: Dus, en dat is het verschil tussen eenzaam en ernstig eenzaam?
2: Nou, eenzaam noemen wij eigenlijk altijd dat het een gevoel is. Dus iedereen kan wel eens eenzaam zijn. We vergelijken dat een beetje met honger hebben.
0: Ja.
2: Dus als je honger hebt, dan moet je, weet je lichaam, nou, ik moet iets eten. En bij eenzaamheid is het eigenlijk een beetje hetzelfde van, oh, ik voel me een beetje eenzaam. Dus dat betekent dat ik wat sociale activiteiten moet doen of een connectie moet zoeken. En bij ernstig eenzaam denken wij eigenlijk meer aan eenzaamheid die echt wat langer voortduurt. En dan kun je eigenlijk zeggen dat je een soort uitgehongerd bent.
0: Oh jee. Ja, dat is dus wel een zwaar iets, zou je kunnen zeggen.
2: Het is een redelijk zwaar iets inderdaad, ja. Vandaar dat er ook wel ondertussen ook wat meer aandacht gelukkig voor is. Dus dat is heel fijn dat ik als consulent daar wat aan kan bijdragen.
0: Ja, ja, jij bent van U Centraal. En jij zoekt eigenlijk voor twee mensen een maatje. En die verhalen die raken mij meteen. Vertel eens, laten we eens even naar de eerste gaan. Wat is dat? En wat zou daar een vrijwilliger voor kunnen betekenen? Want we zijn op zoek naar een vrijwilliger, naar zo'n maatje. Vertel.
2: Ja, zeker. Ja, we hebben inderdaad iemand bijvoorbeeld die volop aan het leven stond. Een drukke baan had, druk sociaal leven. En door plotselinge gezondheidsproblemen kan die dus veel minder dan voorheen. Door medische hulp is het zelfs verergerd. Als je toch ziek wordt, dan wordt je wereldje wat kleiner. En dan nemen ook stiekem toch wat sociale contacten af. Dus die persoon is wel wat eenzaam geworden. En Ik zou het wel wat meer willen doen, maar ja, dit is toch meer naar huis gekluisterd. Dus deze persoon gaat graag wat meer willen ondernemen. Dus bijvoorbeeld, die houdt erg van koken, dus liever samen koken of samen iets eten. Natuurlijk ook een goed gesprek, want dat is natuurlijk ook wat je mist als je wat eenzamer bent. Nou ja, en het is ook wel goed om te weten, denk ik, voor als mensen denken, nou, ik wil graag vrijwilliger worden. Dat het niet allemaal van één kant te komen. We hebben ook zo, bijvoorbeeld deze cliënt zou ook wel graag iets terug willen doen. Deze cliënt is altijd heel goed geweest in taal, dus die zou bijvoorbeeld ook een vrijwilliger kunnen helpen om taal wat meer onder de knie te krijgen. Oh. Dus het kan ook een wisselwerking zijn.
0: Ja, zou zelfs misschien, maar misschien is dat gek dat ik dat zeg, een soort vriendschap uit kunnen ontstaan?
2: Ja, het zou kunnen. Ja, daar past wel natuurlijk wel mee op. Want een buddy is natuurlijk ook wel echt om iemand te helpen.
0: Ja.
2: Maar er zijn zeker ook vriendschappen uit ontstaan, dat klopt.
0: Ja, ja, dat snap ik ook wel. Dus het is eigenlijk een vrijwilliger die bij deze persoon wordt aangesloten. En ja, je krijgt er iets voor terug, want je kunt samen dingen doen, maar je kunt misschien ook iets terugkrijgen. Dat is het mooie eraan. En die buddy, die ja, dat is dus iemand die ja, getraind moet zijn in dit soort zaken. Hoe pakken we dat aan?
2: Ja, nou, als je dus bij ons vrijwillig wordt, krijg je ook gratis cursussen en wat trainingen om dus inderdaad goed om te gaan met de problematiek die je tegenkomt. Want het is inderdaad natuurlijk niet zomaar iets dat je bij iemand thuis komt die dus inderdaad misschien ziek is. Dus wij trainen dan echt de mensen in hoe ze omgaan met bepaalde bewoordingen, hoe ze iemand een goed luisterend oor kunnen bieden, bepaalde gesprekkenvoeringen, misschien iemand ook uit die negativiteit kunnen halen, zodat iemand misschien wat positiever kijkt. Dus ja, daar zijn we allemaal trainingen voor. En we zullen dus nooit iemand echt ongetraind op pad laten gaan.
0: Nee, nee. Dus als je je aanmeldt als vrijwilliger om met name dit te doen, dan gaan jullie daar eerst nog tijd en moeite in investeren.
2: Ja, zeker. Het is ook inderdaad goed om te weten dat we nooit zomaar iemand aan iemand koppelen. We gaan altijd eerst goed in gesprek met de cliënt om goed te weten wat die persoon ook zoekt.
0: Ja.
2: En we gaan goed in gesprek met de aangemelde vrijwilliger om te kijken of wat dus inderdaad met elkaar een match is. En dus dat zullen we nooit zomaar laten gebeuren. We zullen altijd goed nadenken over wie bij wie past.
0: Ja, maar het is dankbaar werk. En ja, die samen optrekken en samen iets voor elkaar betekenen zit daar allemaal in, begrijp ik.
2: Zeker, ja. Het is ook echt wel voor een vrijwilliger is natuurlijk ook het leeft ook echt iets op. Naast dat bijvoorbeeld deze cliënt echt iets praktisch terug wil doen. Heeft ook echt, is het, ja, je biedt echt hulp aan iemand. Je maakt zelf ook nieuwe contacten. Je krijgt mooie gesprekken. Dus echt al wat

0: jarenlang de zorg is weggevallen, dan is het inderdaad gewoon het huis natuurlijk een stuk kleiner. En dan zeg je natuurlijk ook dat je focus natuurlijk altijd op de ander heeft gelegen. Ja. En nu kan je focus op jezelf liggen. En dan merk ik toch vaak dat het wel wat stiller is om je heen. Voor deze persoon is ook wel echt iemand om naast gezelligheid en een luisterend oor. Ook echt wel iemand die wat misschien wat wil ondernemen, wat meer de deur uit. Iets aan het een kopje koffie ergens buiten of een wandeling. En dat is echt wel een mooie kans om iemand te helpen om zijn wereld juist weer wat groter en wat breder te maken.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, je vertelde zojuist al dat vrijwilligerswerk vaak meer teruggeeft dan mensen vooraf denken.
0: Ja.
1: Als jij met die maatjes praat, wat hoor je dan zo gemiddeld terug over wat zo'n ontmoeting hun brengt?
0: Ja, we krijgen altijd vaak inderdaad vrijwilligers die natuurlijk graag iemand willen helpen. Maar we krijgen inderdaad eigenlijk vrijwel altijd wel terug dat iemand ook echt niet had verwacht in wat het met hen ook zou doen. Toch inderdaad verdieping en toch echt het gevoel van ik ben er voor iemand en ik kan er voor iemand zijn.
1: Ja.
0: Dat geeft zoveel voldoening dat ze eigenlijk altijd wel wat terugkrijgen van onze vrijwilligers en onze maatjes.
1: Ja, stel dat iemand nu luistert en denkt ik wil wel zo'n maatje worden. Waar kan die zich aanmelden?
0: Dat kan zeker, ook heel graag natuurlijk. Dan kunnen we mailen naar buddy@ucentraal.nl. Dan zullen wij dat, onder andere ik en een collega, wij dat natuurlijk oppakken.
1: Ja.
0: Of er kan gebeld worden naar 030-2361-770. En natuurlijk kan natuurlijk ook op onze website vinden, ucentraal.nl/vrijwilliger worden.
1: Ja, ucentraal is met een streepje ertussen, hè?
0: Ja, ja, zeker.
1: Gerard, als iemand hier naartoe belt.
2: Ja, mag natuurlijk ook. Het nummer is 0909-693-1-931. Mailen kan naar mvolkaak@rtvutrecht.nl en via de app koop. Nou, ik vind het heel mooi verhaal, Vera.
1: Ja, dankjewel, Vera. Jij werkt trouwens niet alleen voor Buddy en Bezoek, maar ook voor Joiners, waarbij het juist om eenzaamheid onder jongeren gaat. Dus je ziet het van heel dichtbij, bij jong en oud. Even nog een laatste korte dan. Wat heeft jou daarin het meest verrast aan wat die twee eigenlijk met elkaar gemeen hebben?
0: Dat het ook al liggen de leeftijden dan en heel anders en zijn de oorzaken vaak anders. Dus dat de ene is ziek, de ander heeft iemand verloren, de ander vindt sociale contacten maken heel moeilijk. Het is allemaal hetzelfde gevoel. Ja. En ik merk gewoon dat als, zeker bijvoorbeeld bij jongeren die ook echt met elkaar in contact komen, hoeveel herkenning en begrip er dan is en dat ze dan denken, ik ben niet alleen.
1: Ja.
0: Dus en ik denk dat wel goed is dat voor mensen om te weten dat eenzaamheid niet iets is om voor te schamen, maar dat het iedereen kan overkomen en dat we ook elkaar moeten helpen om het juist weer beter te maken.
1: Daar heb je mooi afgerond. Dankjewel, Vera de Haan.
0: Ja, graag gedaan.
1: Consulent, vrijwillige inzet, Buddy en Bezoek en Joiners. We gaan eens kijken wat het oplevert en ik spreek jou vast nog eens een keer, hè?
0: Ja, zeker.
1: Dankjewel. Fijne zaterdag.
0: Tot ziens. Hetzelfde.

0: dat waren de Bee Gees. Gerard, ja. Hebben wij alweer een telefoontje? Ik heb eerst nog wat uittips trouwens, maar toch, ik wou het je vast even vragen.
1: Ja hoor.
0: Wie hebben we zo meteen beschreven? Vertel vast even.
1: Marian Poot uit Nieuwegein in de uitzending. En ze hangt al, om het zo maar even te zeggen.
0: Oké, nou dat is dan hartstikke goed. Ik heb nog een paar uittipjes. Even naar buiten nu, de natuur in bij Baren. En daarna de binnenstad door. Vind je dat goed?
1: Ja, leuk.
0: Universiteit Utrecht bestaat 390 jaar. Dat vier je vandaag mee op het Lustrum Festival. In het universiteitsgebouw, de universiteitsbibliotheek aan de Drift, midden in de binnenstad. In het oude gebouw en de binnentuin staan de podia vol muziek, zanggroepjes, brassbands, dansgroepjes, orkestjes. En daarnaast doe je zelfs proefjes bij het universiteitsmuseum.
1: Kijk.
0: Loop je een rondleiding door het monumentale pand of snuffel je op de boekenmarkt. Het is er voor jong en oud. Je loopt zo naar binnen vanaf 11 uur, dus een kwartiertje wachten nog aan de Drift in Utrecht. En meer kun je lezen op uu.nl.
1: En leuk, nu de binnenstad.
0: Ja, ja, je loopt er zo vaak langs als je in Utrecht bent. En nu een keer naar binnen lijkt me leuk.
1: Ja, leuk. Ja. Ja.
0: Van de universiteit naar de drukte van de binnenstad van Veenendaal.
1: Oh.
0: Daar loop je vanochtend zomaar tegen straattheater aan. Een koffer vol trucs heet het. En dat belooft precies het soort verrassing waar je even voor blijft staan. Een artiest die met een koffer vol onverwachte capriolen door het centrum trekt. Je hoeft er niks voor te regelen, gewoon slenteren en je loopt er vanzelf naartoe. Dat is leuk, hè?
1: Hoe kom je toch aan die leuke tips komen?
0: Ja, zoeken, jongen. Het hele internet afstruinen en alle tips van de redactie meenemend. En jij stuurt ook nog wel eens door. Zo zit het in elkaar, hè? En iedereen kan trouwens zo'n tipje doorsturen, hè? Stuur me naar onze app of via mvoorelkaar@rtwutrecht.nl. En in Veenendaal moet je in de binnenstad zijn, zo'n beetje rond de Hoofdstraat. Marian Poot, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, goedemorgen. Ja, je bent er, ik hoor het. Marian, in Nieuwegein, hè?
2: Ja, ja.
0: Ja, en had jij al plannen vandaag? Moet je nog bijvoorbeeld boodschappen doen?
2: Die heb ik al gedaan. Ik ben een vroege vogel, dus ik ben al op de markt geweest en mijn boodschap is binnen. En ik ga vanmiddag naar een vriendin met mijn logeerhond.
0: Oh, logeerhond, wat is dat voor hond?
2: Een labradoodle. Oh,
0: dat zijn altijd zulke lieve beestjes.
2: Ja, hij ligt hier aan mijn voeten. Ja, helemaal leuk.
0: Is hij al een beetje gewend aan Marian?
2: Jawel, hij vindt het leuk om hier te komen. Hij komt regelmatig. Ja. Dus als mijn dochter met haar man even weg zijn, een weekendje, nou, dan mag hij bij mij logeren.
0: Oh, jeetje. En luistert hij goed?
2: Ja, heel goed.
0: Ja?
2: Ik heb nog nooit zo'n makkelijk beest gezien.
0: Nee, maar je moet er wel een keer of vier per dag mee uit, denk ik, hè?
2: Ja, maar dat is toch lekker?
0: Dat is heerlijk, ja.
2: Ja, ja hoor, prima.
0: Hoe vroeg ben jij als vogel?
2: Nou, door de week vaak om 6 uur. Want ik sport om 7 uur.
0: Ja.
2: En in het weekend nou, mag het wel eens iets later zijn. Maar vanmorgen was ik ook om 7 uur op. Ja.
0: Ja, ja, ja, je doet allemaal of het allemaal maar niks is, hè. Maar ik vind het knap, hoor.
2: Ja, nou ja, ik word vroeg wakker. En als ik dan toch niet meer in kan slapen, dan sta ik op.
0: Je hebt gelijk. Heb je een lekker lange dag, hè?
2: Zo is dat.
0: Jij hebt thuis zo'n hele mooie ouderwetse koetslantaarn, zou ik bijna zeggen.
1: Ik laat even de foto zien, Marian, aan Koop.
0: Ja, daar luister ik niks aan, Gerard.
1: Nee, maar ik laat hem jou wel even zien.
0: Ja, het is zo'n metalen. Beschrijf hem zelf eens eventjes.
2: Nou, het is een koper koetslantaarn inderdaad. Met een glaasje en een lampje erin. En, en een dingetje waar hij mee bevestigd zit. En dat is afgebroken.
0: Ja, hij ziet er mooi uit, Gerard.
1: Ja, hij ziet er heel mooi uit.
0: Ja, wat is het probleem?
2: Nou, hij hangt er al 56 jaar, dus het is niet de nieuwste. Maar ik wilde hem poetsen, heel voorzichtig. En toen hield ik het grootste stuk in mijn hand.
0: Ach, gos, ja.
2: Ja. Ah,
0: dat is vervelend.
1: Maar dan ga je toch gewoon even naar het Repair Café, Marian?
2: Nee, daar ben ik geweest.
1: Oh, vertel.
2: En daar, allemaal van die ijverige mannen die me wel wilden helpen. Maar die konden alleen maar met tin solderen. En tin is zacht, dus dat houdt dat grote stuk niet. Dan breekt het weer af. Dus zij zeiden mij dat het hard gesoldeerd moet worden. Ik heb geen idee hoe dat werkt en wat dat is.
0: Nee,
2: maar dat idee geef ik nu maar door. Misschien dat er mensen zijn die het wel weten en die mij kunnen helpen.
0: Nou, Wat een duidelijke omschrijving. Het is zo'n ouderwetse koetslamp. En hij is ook echt oud, want hij hangt al 56 jaar. Hoe ben jij eraan gekomen trouwens dan?
2: Gewoon in een leuke winkel gekocht. Ja. Toen we trouwden. We vonden hem allebei leuk. En nou ja, hij is in verhuizing meegegaan. Maar al met al is het 56 jaar.
0: Wij zoeken dus iemand die hard kan solderen, wat dat ook mag zijn.
1: Ik heb geen flauw idee.
0: In ieder geval niet met tin, denk ik, want dat is te zacht.
2: Nee, dat is te zacht.
0: Ja, wie kan Marian Poot uit Nieuwegein helpen door even langs te gaan? Of jullie spreken even samen iets af. Even de spullen meenemen, koffertje. Hard solderen, dat is voor iemand die weet wat het is en hoe dat moet. Ja. Geen enkel probleem natuurlijk. Nou ja, Gerard, ik zou zeggen,
1: bel me maar 0909-693-1-931 als u hard kunt solderen. Of mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En via de app koop. En gewoon solderen, ja, dat zoeken we dus niet. Zeg.
0: We gaan ons best doen, Marian. We gaan het nog een paar keer roepen. Ik neem het morgenochtend nog even mee in de show. En dan gaan we eens kijken wie er zich meldt. En dan gaan we die met jou in verbinding stellen. Zullen we dat afspreken? Ja, dat hoop ik ook. Ik wens je nog een mooie, energieke zaterdag. En ik zou zeggen, laat de hond even lekker uit, hè?
2: Ja, doen we. Bedankt voor het belletje.
0: Ja, natuurlijk. Alles heel graag gedaan. Dank je wel. Goedemorgen, wie mag ik welkom heten?
3: Goedemorgen, Koop met Floris.
0: Hey Floris, goedemorgen. Ja, we hebben elkaar helemaal niet gesproken. Ik was in gesprek met Marian Poot.
3: Dat geeft helemaal niet.
0: Zoek dus iemand die hard kan solderen. De vraag aan jou is, kun jij dat?
3: Nou, dat heb ik al een tijdje niet gedaan, hoor. Dus ik ben niet de juiste persoon daarvoor, denk ik.
0: Nee, dat snap ik. Nee. Maar jij bent wel de juiste persoon. Jij weet alles over het weer. Wat is er vandaag? Hoe gaat het eruit zien? En wat krijgen we morgen, Floris?
3: Ja, het is best wel een vriendelijke zaterdag deze zaterdag. Want het is droog geworden in de provincie. Vanochtend hadden we nog te maken met wat nevel of mist. Maar dat is inmiddels overal opgelost. De zon schijnt geregeld. We moeten ook rekening houden met een aantal wolkenvelden die overtrekken. En er ontstaan de komende uren ook een paar dikkere stapelwolken. Waar de zon het zo nu en dan wat lastiger mee heeft. Maar op zich is het gewoon een droge dag. Met niet al te veel wind uit het zuidwesten. En het is verder ook vrij warm vanmiddag. Met waarden ruim boven de 20 graden. Koop. Dus al met al een prima weerdag om naar buiten te gaan.
0: Ja, en geen spatje regen?
3: Vooralsnog niet, maar dat zit er wel aan te komen. Want later vanmiddag neemt de bewolking toe. En het heeft alles te maken met een storing die onze regio gaat naderen. En die trekt dan later vanavond en tijdens de nacht van zaterdag naar zondag recht over Utrecht heen. Dat klinkt misschien heftig, die storing, maar die brengt wat meer bewolking en af en toe wat regen met zich mee. Dus de nacht van zaterdag naar zondag verloopt dan ook best wel nat en zacht, met minima ruim boven de 15 graden.
0: Ja.
3: Nou, morgen is dan sowieso een hele wisselvallige dag. We beginnen met een grijs weerbeeld, veel bewolking. Echt een grijze en druilerige start van de dag. Af en toe ook wat regen wat overtrekt. Maar op zondagmiddag beperkt de meeste regen zich tot het zuidoosten van Nederland. En wordt het vanuit het noordwesten weer wat droger met geregeld opklaringen. En dan kan het weer aangenaam warm worden met zo'n 20 of 21 graden. Dus een beetje een wisselvallig weekend met af en toe wat regen tijdens de zondagochtend. Maar op zondagmiddag klaart het weer breed op vanuit het westen.
0: Hartstikke lekker. Ik zou zeggen, het wordt een prachtige dag.
3: Zeker weten, Koop.
0: Hoor ik jou over een uurtje?
3: Ja, zeker. Tot straks, hè.

0: plezier.
1: Elke vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 12 uur met Joost Brouwer.
0: En je favoriete muziek.
2: Maar een vrijgezel die gaat pas slapen.
1: Verras jezelf of een ander met een gezellige gouden.

0: iets anders.
1: Geniet van je weekend met muziekplezier.
0: Vrijdag tot met zondag vanaf 12 uur.
1: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
10: Ik ben flexibel.
9: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
10: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
9: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Annet Schut met het NOS-journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Het angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, Annette. Ik ga even naar de verkeerssituatie op de weg de A28. Dat is een bijzondere. Amersfoort richting Utrecht. Daar staat een file tussen Soesterberg en afrit De Bilt. Die is 5 kilometer, duurt ongeveer 20 minuten. Dat komt door een te hoog voertuig. Zal wel met een tunneltje te maken hebben of zo. Twee rijstroken zijn dicht. En het verkeer richting Utrecht volgt Hilversum via de A1 of de A27. Goeie reis allemaal.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
16: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
17: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
18: Hey, je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
21: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
3: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: De diehard muziekfans die kennen het. Standing on the Inside is geschreven en origineel gezongen door Niels Sedaka. Destijds opgenomen in de Strawberry Studios met de latere leden van 10cc. En dat nummer markeerde Sedaka's muzikale comeback. Na jaren stilte en Full House bracht het als Nederlandstalige cover. Nou, niet Nederlandstalig. Als Nederlandse cover uit.
1: En helemaal niet Nederlandstalig.
2: Met Koop Geersing.
0: Ja, nou ja. En met Gerard. Goedemorgen, Gerard.
3: Goedemorgen, Koop.
0: Weten we inmiddels al wat hard solderen is?
3: Nou, we hebben wel een leuk berichtje gekregen van Gemma. Hard solderen is met zilver of brons. Dit smelt door toevoeging, maar het basismateriaal smelt niet.
0: Dat is het.
3: Dat is het.
0: Oh, ja, ja, ja.
3: Maar ik dacht, misschien kan Gemma ook nog even helpen. Misschien kan ze Marianne Poot nog even helpen.
0: Even bellen dus.
3: Maar ja, dat kan ze dan weer niet.
0: Oh, je hebt gebeld. Nee, ja, nee, dat kan ze niet. Nou, goeie in ieder geval, want we vroegen het ons hardop af. Wat is hard solderen? Ja. Heb jij nou iemand aan de telefoon?
3: Ja, we gaan even schakelen met Stadion Galgenwaard, om precies te zijn met Peter Hachmer. Goedemorgen, Peter.
4: Goedemorgen.
3: Ben je al over de finish, Peter?
4: Ik ben al over die finish heen.
3: Oh, vertel eens even, want wat heb jij de afgelopen tijd, de afgelopen maanden gedaan precies?
4: Nou, ik ben begonnen in juni met actie van spieren te spieren.
3: Ja?
4: En toen ben ik dan naar mijn collega's toegelopen en die hebben me geholpen met die actie.
3: Ja.
4: En het grootste deel wil ik toch zelf doen.
3: Ja, want je bent op de step gestapt en je bent gaan steppen, hè, man?
4: Ja, toen ik die step kocht, dan denk ik van, ik moet een actie bedenken wat leuk is. Ja, toen dacht ik, aan spieren te spieren.
3: Ja, nou, dat heb je hartstikke goed gedaan. 451 kilometer heb je gestept. Je hebt maar liefst
4: 451.
3: Wat zeg je?
4: 451.
3: 451 kilometer heb je gestept. Je hebt 1000 euro opgehaald voor het goede doel. En vandaag ben je over de finish gekomen bij Stadion Galgenwaard, toch?
4: Ik heb net even teruggekomen. Die 1000 euro, dat was het doel. Ik heb opgehaald 1075.
0: Fantastisch.
3: Fantastisch.
0: Jongen.
3: Hey, als mensen vandaag nog willen storten, als mensen jou toch nog willen steunen, hoe kunnen ze dat doen?
4: Spieren voor spieren. Dan de actiepagina en dan kun je ze doneren.
3: Hartstikke goed, man. Ik ga je feliciteren. Dat doet Koop ook bij deze.
0: Van harte gefeliciteerd. En over de finish en het geld in de pocket. En dat gaat allemaal naar het goede doel. Spieren voor spieren. Heel erg fijn dat je dit gedaan hebt. Dank je wel namens al die mensen die daar weer gebruik van gaan maken. En fijn
4: en
0: dat je even...
4: Even mijn donateurs bedanken. En... ook de Utrechtse, blijf deze actie steunen.
0: Nou, dat is helemaal terecht. Ja,
3: dankjewel.
0: En een fijne zaterdag, hè?
4: Dankjewel.
0: Graag, Peter.
4: Mag ik ook een bezoekje aanvragen?
0: Ah, goh, ja, dat kan allemaal. Ik blijf even aan de telefoon. Kun je het me even privé vertellen? I get

0: dus pak al je zorgen in je plunjezak, hè. Dat is het ongeveer. Ja, natuurlijk. Eliza Doolittle was dat. Pack up. Radio M Utrecht. Het is bijna 10:45 op de zaterdag, de 12e september. De R is in de maand. Voor vanmiddag heb ik iets actiefs op een plein en op een sportpark. Op het Emmaplein in Zeist is vandaag de veiligheidsmarkt. En dat is leuker dan dat het misschien klinkt. De gemeente brengt er allerlei organisaties samen die zich inzetten voor een veilige buurt. En je maakt kennis met de brandweer, de politie, de wijkmanager. Nou ja, er is zelfs een demonstratie met honden. Dus ook voor kinderen valt er van alles te zien. Nou ja, volwassenen ook hoor. Honden zijn hartstikke leuk. En je kunt je vragen stellen en ontdekken wat je zelf kunt doen om je omgeving veilig te houden. Gratis. Welkom tot 3:00 vanmiddag op het Emmaplein in Zeist, de veiligheidsmarkt. Nou, en van een plein vol hulpdienst naar een sportpark vol hardlopers. Doe je nog aan sport, Gerard?
1: Zeker weten, een beetje fitness, dat doe ik.
0: Goed zo. Ja. Je ziet er ook afgetraind uit, man.
1: Ik wou net zeggen,
0: ja,
1: Paul, dat wil ik even
0: is echt
1: horen.
0: Een compliment voor je. Bij sportcomplex De Meerpaal in Houten, dus niet in Dronten, maar in Houten, klinkt vanochtend het startschot van de vlinderloop.
1: Oh.
0: Meteen de opening van het nieuwe loopseizoen. En heeft niks met vlinders te maken, denk ik. Elke tweede zaterdag van de maand kun je hier meedoen over 4, 11, 15 of 21 kilometer. En dat gaat door het Houtense buitengebied, langs kasteel Heemstede. Nou ja, wil je meelopen, maar heb je niet ingeschreven, dan kun je je ook vanochtend nog aanmelden. Ga er gewoon even naartoe. En anders is het gewoon leuk om even langs de kant te staan.
1: Even kijken.
0: Lopers aan te moedigen. Ja. Blij te zijn dat je zelf niet hard loopt. Dat zou ik hebben. Het startschot valt om 11:30, dat is over een kwartiertje bij de Meerpaal, aan de Groene Hoon 1. Groene Hoon 1 in Houten. Ja, goed gelezen. En meer vind je op vlinderloop.nl. Eens even kijken, we gaan naar een andere vlinder. Mieke van Hengstum uit Houten. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, doe jij ook aan sport, Mieke?
2: Nee. Nee, dat is wegens omstandigheden ook een beetje. Ja, ik wandel graag, maar hardlopen, wat ik net hoorde, nee, dat is niet voor mij weggelegd, maar dat maakt niet uit.
0: Nee, wandelen is ook heerlijk, hè?
2: Ja, ja, dan ben je echt in de natuur en dan zie je gewoon mooie dingen.
0: Ja.
2: En ik wandel graag met mijn man. En dan komen we eigenlijk altijd zo'n keer dingen tegen. Dat je zegt, we zijn geïnteresseerd in paddenstoelen. Wat de natuur op dat moment biedt. We kijken naar bloemen, naar torretjes. Mijn man die weet veel van kevers. En dan kunnen we hartstikke genieten. En onderweg dan meestal een stop, een lekker drankje of zelf meegebrachte dingen. Nee, dat is gewoon leuk. Ja, zeker.
0: Nou, dat geloof ik graag. En het klinkt ook heel gezellig als je het zo vertelt. Jij woont in Houten. Duurt het lang voordat je, zeg maar, bij het wandelgebied bent?
2: Dat wel. Je kan door Houten wandelen, maar dat vind ik inmiddels echt niet meer leuk.
0: Want je kent alles.
2: Tussen de huizen.
0: Ja.
2: We hebben het Houtense Bos. Daar gaan we dan met de auto naartoe en dan gaan we daar wandelen. Maar het liefst, moet ik heel eerlijk zeggen, wandelen we wat in een andere omgeving. Ik kom zelf uit de Bilt. En daar heb je meer bos, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
2: En ook de hoge en de lage duinen in Soest. En eigenlijk zoeken we gebiedjes op waar je kan wandelen.
0: Ja, leuk hoor.
2: Ja, dat is echt leuk.
0: Heel
2: super.
0: Herkenbaar en ook fantastisch goed voor je gezondheid.
2: Zeker, zeker.
1: En dan ben je ook nog heel lief voor de kleindochters volgens mij, Mieke.
2: Ja, ook voor de kleinzonen.
0: Oh.
2: En daar heb ik andere dingen voor gehaakt. Maar voor de kleindochters ben ik nu op zoek naar haakpatronen voor poppen. Ik zal je zeggen, ik heb er heel veel moeite voor gedaan om haakpatronen te vinden. Want ik haak graag, maar ik kan niet zonder een patroon. En ik ben in de boekhandel geweest en bij de Biep. Maar daar vind ik het niet. Ik denk, ik ga nu een oproep doen, want er zijn heel veel patronen voor. Breipatronen, bijna allemaal. En ik heb op internet gekeken en daar heb ik het ook geprobeerd, maar dat lukt mij niet. De gratis haakpatronen. Ik denk, ik ga naar M Utrecht bellen.
0: Ja.
2: En ik hoop dat ik in de uitzending kom.
0: Ja.
2: En ik ben er.
0: En bij deze.
1: Even nog een technische vraag. Ik heb er natuurlijk helemaal geen verstand van. Je hebt dus breipatronen En je hebt haakpatronen en je zoekt specifiek haakpatronen.
2: Precies. Maar dan voeg ik er toch iets aan toe.
1: Ja?
2: Haakpatronen staan voorop. Breipatronen mag, maar dat is de laatste optie, zou ik maar zeggen. Ik kan breien, maar ik vind haken veel leuker. Dus ik ga voor het haken.
1: Ja. Wat is het verschil dan tussen breien en haken? Ik ben geen deskundige. Dat...
2: Ik vind dat grappig. Nou, breien doe je op pennen. En haken, dat doe je met de haaknaald. En dat vind ik zelf, gewoon dat ligt daar meer.
0: Ja, dus ook, het is ook heel hip. Jonge mensen doen dit ook weer, heb ik gelezen. Maar jij dus nog niet, Gerard.
1: Nee,
0: maar bij deze ben je misschien geïnspireerd.
1: Ja, nee, ik kom wel heel anders, Mieke.
0: Ja, dat is een hele goeie. Wij zoeken dus voor jou, Mieke, en jij weer voor je kleindochters... haakpatronen voor poppenkleertjes. Nou, er moet toch een luisteraar zijn die zegt, joh, die heb ik. We kunnen altijd even afspreken hoe we dat gaan regelen met elkaar. Want dat is dus iets waar moeilijk aan te komen is op het internet. En daarvoor hebben wij natuurlijk luisteraars bij M voor elkaar. Haakpatronen voor poppenkleertjes. Wie kan Mieke van Hengstum uit Houten helpen? Ja. Laat het ons weten.
1: Reageren kan natuurlijk via de app. Je kan mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En bellen kan via 0909-693-1. Hey Mieke, nog één kleine vraag. Hoe oud zijn de dames, de kleindochters?
2: Die worden in november 7. Het is een tweeling.
1: Ah, leuk.
2: Maar ik moet wel zeggen, eigenlijk is Danique, ik noem haar naam, dat vind ik zo leuk. die is het meest geïnteresseerd in poppen. En ik heb wel wat simpele dingetjes gemaakt. Maar ik denk, oma gaat nu toch echt kleertjes haken.
0: Ja,
2: en,
0: dat is mooi.
2: Dat moet
0: mooi
2: lukken.
0: Ja, en oma, even nog, Danique, dan moet je die andere ook noemen.
2: Florien.
0: En dan moet je de jongens ook noemen.
2: Ja, maar dat zijn er veel, hoor.
0: Oh, we nemen tijd.
2: Zal ik het doen?
0: Ja,
2: de jongens, Lucas, Timo, Maxime. Ik probeer het op het rijtje te doen.
0: Tuurlijk.
2: Maxime, ja. En dan, Hugo. Domien. Heb ik 6 jongens genoemd?
0: Ik heb niet meegeteld, maar ik vind het ook nog eens een keertje prachtige namen. Dat komt goed.
1: Mieke, nu lijkt me nog een hele leuke oma. Echt waar.
0: Ja, zeker. Maar nu moet je ook nog even de namen van je kinderen noemen.
2: Van mijn kinderen? Nou, moet dat echt?
0: Nee, het moet niet. Maar die gaan straks tegen jou zeggen, waarom heb je mij niet genoemd?
2: De kinderen, dat zijn Reinoud, Alfred, Laurens en onze dochter Linda.
0: Dankjewel dat je in de uitzending was, Mieke. We gaan het proberen. Haakpatronen voor poppenkleertjes.

0: Don't Dream It's Over. Het ontstond op één dag op de piano van de broer van Neil Finn, Tim. En het klonk de volgende dag met de band aanvankelijk waardeloos. Tot de bassist Nick Seymour de baslijn vond die het nummer liet swingen. Het is volgens mij een grote hit hoor. Wat denk jij, Gerard?
1: Ja, ik denk dat het ook een grote hit is.
0: Ja, ah, geweest mooi, ook, hè. Maar we kunnen hem nog steeds draaien hier. En je ziet hem eigenlijk van voor naar achter mee.
1: Ja.
0: Gerard, we gaan zo bellen met Annemieke Pos. Wat is daar ook alweer bijzonder aan?
1: Nou, die heeft iets gevonden. Iets heel bijzonders wel eigenlijk.
0: Oh, en de eigenaar die heeft zich nog niet gemeld.
1: Precies, en daar gaan wij verandering in brengen.
0: Voor later vandaag heb ik nog iets voor de smaak en iets voor wie zin heeft om iets nieuws te leren.
1: Oh, allebei wel.
0: Ja, jij wist het verschil tussen breien en haken nog niet.
1: Nee.
0: Maar dat heb je vandaag weer geleerd.
1: Ja, precies.
0: Maar dat heb ik dus ook. In het Giftpark in Utrecht, hier vlakbij, draait het vanmiddag helemaal om Aziatische smaken tijdens het Japan en Korea Food Festival.
1: Leuke tip.
0: 3 dagen lang staat het park vol met kleurrijke streetfood uit Japan en Korea. Van hartig tot zoet, van bekende favorieten tot iets wat je nog nooit proefde. En je zoekt een plekje op een van de terrasjes, proeft rustig rond. En de grote vraag van de dag is, ben jij team Japan of team Korea?
1: Ja,
0: lijkt mij allebei lekker.
1: Ja, ik weet het niet. Ja.
0: Ik begrijp dat het gratis is, geschikt voor alle leeftijden. Je bent welkom vanaf 1 uur vanmiddag. Het Giftpark moet je zijn. En meer kun je lezen op japankoreafoodfestival.nl. Nou, van proeven in het park naar iets nieuws leren. Ik heb het al aangekondigd in het dorpshuis. In dorpshuis XXL in Benschop, dat is een enorme grootte blijkbaar, kun je vanmiddag inschrijven voor het nieuwe cursusseizoen van het cursusproject. Er staan wel 30 cursussen klaar, nieuwe en vertrouwde. En het aanbod is heerlijk breed. Van Nordic koken en mocktails maken tot salsa, line dance en Nederlandse gebarentaal. En er zit humor bij ook, want er is zelfs een cursus eerste hulp bij breiongelukken.
1: Nou,
0: Gerard, schrijf je in, man, vanmiddag.
1: We zijn weer bij het begin, hè?
0: Peter, dit jaar is iets bij leren, zeg maar. Loop dan tussen 1 en 3 uur binnen in dorpshuis XXL aan de Oranje Nassaustraat 31 in Benschop. En inschrijven kun je ook doen op cursusprojectbenschop.nl. En ik heb er al aangekondigd. Nou, die is aan de telefoon, hoor. Annemieke Pos, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Kloof.
0: Uit Nieuwegein. En ja, mijn vraag aan jou is, kun je breien, kun je haken? Wat vind je het leukst?
2: Kan het wel, maar ik doe het niet.
0: Nee?
2: Want ik vind het niet heel leuk.
0: Nee, dat komt er wel bij kijken natuurlijk. Hè? Wat doe jij om dingen, zeg maar, leuk te doen?
2: Nou, ik hou van theater.
0: Oh.
2: Ik hou van leuke dingen doen met vriendinnen. Ik hou van fietsen. Ik hou van terras zitten met een wijntje en een bitterballetje.
0: Tuurlijk, zou ik zeggen.
2: Dus, ja. Ik hou van heel veel. Lezen ook nog.
0: Ja, een gezellige dame heb ik aan de telefoon. Heb ik het idee.
2: Nou, dat denk ik wel.
0: Iemand die ook van gezelligheid houdt.
2: Ja.
0: Ja.
1: En dan loop je de Nieuwegein en dan vind je in één keer ook nog iets, Annemieke.
2: Ja, hoe is het mogelijk, hè?
1: Ja, vertel eens
2: dat
1: even.
2: Dat leuke loopfietsje, een beetje mintgroenachtig, stond daar voordat ik mijn fiets op wilde bergen in mijn berging. En ik heb dat dingetje laten staan, want ik denk, daar komen ze wel weer op terug. Die komen ze wel zoeken. Maar ze kwamen niet. En ik heb hem 3 dagen laten staan. Toen denk ik, ja, nou zet ik hem maar in mijn berging. Dus toen heb ik een advertentie in het AD geplaatst. Met de foto erbij, die hebben ze niet geplaatst. In de hoop dat iemand erop terug zou komen. Want het is best blij, heb ik opgezocht, een duur ding.
1: Oh, ja. Zelfs.
2: En je kunt er ook nog een step van maken laten.
1: Ja,
2: er staat op scoot en ride. En als het kind wat groter wordt, dan kan je het stuur omhoog maken. Dan is het een step.
1: Ja, want wat kost zo'n fietsje, zo'n stepje?
2: Ja, ik denk toch wel ver in de 90 euro. 80, 90 euro.
1: Ja. En waar heb je hem precies gevonden? Vertel dat nog even.
2: Nou, dat is bij de Op de Weertsteden in Nieuwegein, bij City Plaza, maar ook bij het busstation.
0: Oh, daar.
2: Er is daar een busstation en daar heb ik het zien staan. En ik hoop dat het bij de rechtmatige eigenaar terugkomt. Dat zou ik heel leuk vinden, maar die moet voor mij wel even een foto laten zien. dat het fietsje ook van diegene is.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar je kunt ook nog andere dingen verzinnen om het fietsje goed te kunnen beschrijven. Hè? Dan laten niet iedereen op jou afsturen, afkomen. Het stepje, het loopfietsje, is dus gevonden in Nieuwegein op de Weertsteden, dus bij dat busstation vlakbij City Plaza.
2: Ja?
0: Het heeft een tijdje daar gestaan. Je dacht op enig moment, er komt echt niemand meer voor. Maar iemand moet dat ding dus missen op dit moment.
1: Ja.
2: Nou, het lijkt mij wel, ja.
1: Er moet een kindje heel verdrietig zijn, denk ik.
2: Misschien, maar misschien is dat kindje daar nog iets te klein voor. Ik weet het ook niet.
0: Nee.
2: Maar ik denk dat je er wel al op kan zitten, zo tegen de 2 jaar of zo. Als je beentjes kunt bewegen, een beetje, dan kun je erop vooruit komen.
0: Wie heeft er een stepje, een loopfietsje in Nieuwegein ergens laten staan? En is dat kwijt? Of misschien is het wel bij iemand gestolen en door de dief weer op een andere plek gezet? Je weet het maar nooit.
2: Ja.
0: Maar in ieder geval, het is gevonden in Nieuwegein op de Weertsteden, vlak dus bij dat busstation City Plaza. Ja, en jij hebt hem in de berging staan, Annemieke Pos, op zoek. Ja. Naar de rechtmatige eigenaar.
2: En als er niemand komt, kan ik 2 kleinkinderen van mij heel blij maken,
0: nou,
2: denk ik.
0: Dat zou ik dan ook doen. Ja, dat heb je wel verdiend. Je hebt ook echt je best gedaan. Maar geef het nog heel even tijd.
2: Ja, dat doe ik zeker.
1: Ontzettend lief dat je al deze moeite doet. Laat de luisteraars ons maar bellen als ze weten van wie dat loopfiets is. 09096-93-1. Je kan natuurlijk reageren via de app. Altijd heel erg gemakkelijk. Maar je mag ook een mailtje sturen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl.
0: Nou, Mieke, we gaan in afwachting, Annemieke, van
2: Ik ben benieuwd. Het zou hartstikke leuk zijn.
0: Kan vandaag.
2: Een fijne dag verder.
0: Jij dank je. Het kan morgen, het kan de komende week. We geven het nog even tijd en we houden even contact, spreken we af.
2: Ja, helemaal goed.
0: Fijne zaterdag.
2: Dankjewel.

0: en voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest?

0: Alex Warren, Passenger. Nou, een lekkere quickstep op dansen, denk ik zo, hè? Om 11:30. Ach, en als de avond valt, kun je nog alle kanten op met muziek, hè? In de Breehoek in Scherpenzeel staat vanavond de muzikale voorstelling Het Verhaal van Maria Magdalena. Je volgt haar leven vanaf het moment dat Jezus aan het kruis sterft en hoe zij daarna haar eigen weg moet zoeken. Gesproken verhaal wisselt af met hedendaagse popmuziek en dat maakt het verrassend eigentijds. De opbrengst gaat naar een expertisecentrum van het Erasmus MC dat zich inzet tegen kindermishandeling. Een goed doel dus. Begint om 20:00 vanavond in de Breehoek aan de Marktstraat 59 in Scherpenzeel. Dus daar hoef je nu nog geen haast voor te maken. Kaarten zijn er bij Primera in Scherpenzeel en via de website. En lees daar maar, want daar staat ook meer op. Het verhaal van Maria Magdalena.nl. En van een voorstelling binnen naar muziek in de open lucht. Op het Eemplein in Amersfoort is het vanavond feest, want show en marching band Juliana viert haar 100-jarige bestaan, Gerard. 100 jaar. En het is een prachtig, prachtig orkest. Ik heb het afgelopen zaterdag, ja, vorige week geloof ik, zondagmiddag, want wanneer zijn we naar Amersfoort geweest, heb ik ze nog zien spelen.
1: Ja, felicitaties.
0: Echt, echt heel erg leuk, 100 jaar. Dus, jong Juliana en de show en marching band, die trekken alles uit de kast. Muziek, show en beweging, buiten op het plein voor iedereen die van spektakel houdt. Je hoeft geen kaartje, je loopt er gewoon naartoe. Het begint om 20:00 vanavond op het Eemplein in Amersfoort en het duurt tot 10:30. Gratis genieten dus. Midden in de stad. Mag ik jou het woord geven?
1: Zo, wat een uitzending, Koop.
0: Dat kun je wel zeggen.
1: Ja, we hadden Annemieke Pos uit Nieuwegein in de uitzending als laatste. Ze heeft een stepje loopfietsje gevonden op de Weertstede in Nieuwegein. Vlakbij City Plaza. Graag met foto aantonen als je de rechtmatige eigenaar bent. We kregen een heel leuk mailtje, appje van Anneke Blom. Anke Blom moet ik zeggen. Hoi Koop en Gerard, als ik mij goed herinner heb ik patronen voor poppenkleren thuis, maar ben nu aan het werk, dus ik kan niet kijken. Dus zo gauw ik thuis ben, na 4:00, ga ik even kijken voor Mieke van Hengstum uit Houten, want die zoekt haakpatronen voor poppenkleertjes.
0: Oh, wat leuk.
1: Nou, dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Ja,
1: Anke.
0: Zeker. Zeker. Dank je wel, Anke.
1: Dan hebben we ook nog even iemand aan de telefoon. Als het goed is, Gemma, goedemorgen.
2: Goedemorgen nog even.
1: Ja, Gemma, je hebt 2 keer geappt vanochtend. 1 keer met een tip over solderen. Maar je hebt nog veel beter nieuws volgens mij.
2: Ja, nou dat zou ik wel

0: kunnen zijn, ja. Want ik zat te denken, oh nee, mijn buurvrouw is goudswit. En ja. Zij wil het wel proberen.
1: Ach, wat leuk, geweldig.
0: Zij mag dus, die mevrouw mag dus contact opnemen met het telefoonnummer wat ik in het bericht heb gezet.
1: Ja, met Charlotte Vogel.
0: Ja, klopt. Ja,
1: nou, wat leuk. En Marianne Poot.
0: De enige dag mijn buurvrouw, hè?
1: Ja, wat leuk. Maar wat goed dat je gereageerd hebt. En Marianne Poot uit Nieuwegein heeft dus een probleem met een lantaarn waar het lasgedeelte bij gebroken is. Als ik het even zo heel kort door de bocht zeg. En
0: oh, zij komt ook uit Nieuwegein.
1: Ja.
0: Oh, dat is mooi. Dat is helemaal mooi.
1: Nou, kijk eens even. Gemma, ik vind het heel erg leuk dat je gereageerd hebt. En we gaan iedereen even met elkaar in contact brengen.
0: Hartstikke goed.
1: Oké, en dan hadden we ook nog Hans Zijlstra uit Soesterbergkoop. Hij zoekt een filter voor een koffiepotje. We hebben foto's op onze Facebookpagina.
2: En voor elkaar, ja.
1: Nou,
2: zeker.
1: Er komen heel veel reacties op binnen. Het filter is nog niet gevonden. Het filter is nog wel te koop hier en daar. Dus, nou ja.
2: Goeie tips.
1: Het is wel een goede tip.
2: Ja.
1: Wilt u reageren op dit programma? Heeft u een vraagje, een oproepje plaatsen voor volgende week? Het kan allemaal. Morgen trouwens wel even alles herhalen nog, herkopen.
2: Dat ga ik zeker doen. Ja. Morgenochtend hebben wij voor vandaag alles herhalen. Haalt.
1: Nou ja, ik geef nog even ons nummer 0909-693-1-93-1. Mailen kan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl en via de app. En misschien kan jij nog iets zeggen over de buddy en bezoek?
2: Ja, ja, nou ja,
1: vrijwilligers.
2: Vera den Haan, die hebben we vanmorgen in de uitzending gehad. Die is consulent vrijwillige inzet, buddy en bezoek. En join us. Voor mensen die erg eenzaam zijn, zoeken zij mensen die daar een soort begeleiding aan geven.
1: Ja,
2: als vrijwilliger.
1: Samen koken bijvoorbeeld, stukje wandelen samen.
2: Ja, je kunt daar heel veel van leren voor jezelf, maar je doet ook heel erg goed. Zoek dat allemaal op ucentraal.nl. En ucentraal is met een streepje ertussen. En als dat allemaal niet werkt, stuur rustig ons eventjes je gegevens.
1: Natuurlijk, mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En wij gaan weer reageren. Geen probleem.
2: En zo is het, Gerard.
1: Ja, een plaatje. Gezellig.
2: Super producer vandaag. Dank je wel weer.
1: Ja, super presentatie.
2: Ja. We hebben het leuk met elkaar, hè? Gerard, wat mij betreft, tot snel weer.
1: Ja, ik ga iedereen met elkaar in contact brengen.
2: Ga jij nog maar even de zaak.

0: Lekker plaatje nog even van Soul Sister, The Way to Your Heart. Floris Lafeber, goedemorgen weer.
1: Ik hoop een hele goede morgen.
0: 8 minuten voor 12. Nou, dat ziet er wel uit als lekker weer. Als je een beetje van droog houdt, een zonnetje, een beetje dun zonnetje wel. Floris, wat gaat het worden vandaag?
1: Ja, het weerbeeld is wel wat wisselend vandaag. Het is wel overwegend droog weer in heel Nederland. Ook in Utrecht is dat het geval. De zon schijnt vandaag met regelmaat. Maar we moeten ook rekening houden met wat wolkenvelden zo nu en dan. Af en toe gaat de zon daar wat schuil uit, maar we houden tot de avond gewoon droog. En de temperaturen, Koop, die zijn wel heel aangenaam voor de tijd van het jaar. Huh? Want bij weinig wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag zo'n 21 à 22 graden.
0: Och, lekker voor een fietstocht, lekker wandelen. In ieder geval is het droog, dat vind ik al lang fijn. Nou, niet te lang, maar ik bedoel, ik ben dan niet zo van de regen. Zit er nog een beetje regen aan te komen de komende dagen?
1: Ja, dat zit er zeker aan te komen. Want op nadering van een storing neemt later vanmiddag en vanavond de bewolking wat toe vanuit het westen. En later vanavond en tijdens de nacht volgt er ook een regenzone die dan recht over onze provincie gaat heen trekken. Er volgt wel een zachte nacht, want onder de bewolking koelt het niet verder af dan zo'n 15 à 16 graden. Maar de nacht verloopt wel ronduit nat door dus die regenzone die over gaat trekken. Nou, morgen ook een ronduit grijze start van de dag. Echt een beetje een druilerig begin van deze zondagochtend. Met wat wolkenvelden, een grijze lucht en wat regen. Maar in de loop van de middag beperkt de meeste regen zich tot het zuidoosten van Nederland. En wordt het vanuit het noordwesten wat droger in provincie Utrecht. Dus het beste deel van de zondagmiddag is weggelegd voor de latere middaguren. Dan wordt het nog zo'n 20 à 21 graden bij een aantrekkende wind uit het noordwesten.
0: En dan?
1: En dan krijgen we met wat warmere lucht te maken. Maandag en dinsdag worden twee warmere dagen. Misschien wel een beetje nazomers in Utrecht, want dan wordt het zelfs 24 tot 25 graden.
0: Doe maar zeg.
1: Doe maar inderdaad. Het zijn best wel warme dagen die we na het weekend gaan krijgen. Er trekken wel wat wolkenvelden over, maar af en toe is de zon van de partij. En dan is het gewoon heerlijk weer om lekker naar buiten te gaan. Op maandag misschien een buitje, maar dinsdagmiddag volgen dan weer meerdere buien.
0: Nou, dus we moeten wel de paraplu in de gaten houden, maar we krijgen nog zomerse temperaturen misschien.
1: Zeker weten, Koop.
0: Nou, daar moeten we het dan mee doen dit weekend. En morgen, ben je er morgen?
1: Nee, morgen niet. Dan is Rico er.
0: Rico Schreuder, die hoor ik dan morgen in M voor elkaar. Jij was er vandaag. Dankjewel, Floris.
1: Jij ook bedankt, Koop. Fijne dag nog, hè.
0: Dank je. Een mooie dag toe. En ik wens jou thuis een fijn weekend alvast. Een fijne zaterdagmiddag. En ga lekker wat doen, hè, buiten. Maar blijf ook vooral luisteren, want zo dadelijk hoor je Joost. En die heeft lekker verzoekjes.

0: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
0: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl. Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Je kiest niet voor Staar, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, muziekplezier. Op het punt van beginnen met Pierre Crocola. Die ene S mag je niet uitspreken, met Lady Lay. En nu de verkeersinformatie. Staat flink vast op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Een half uur oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is ook dicht. En plus 10 op de A28 richting Utrecht. Tussen Soesterberg en de afrit De Bilt. Vanwege een te hoog voertuig zijn daar twee rijstroken dicht.
12: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Radio 1. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
16: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Niks te veel gezegd, hè, met Pierre Coccola en Lady Lay. En het is tijd voor de muziekpleziergekte. En ook de gekte van Celine Dion. Nou, die is nu al begonnen. De lang verwachte comeback van haar is vanavond een feit. Dan staat zij voor het eerst weer op het podium. Na een lange tijd, vanwege ziekte en zo. Een concertreeks in Parijs dus. En fans hebben de hele nacht haar naam gescandeerd daar al. In een hoop ook een glimp op te vangen. En er was een openlucht karaoke event.
1: J'ai bien compris, merci.
2: Al dagenlang staan fans uren te wachten voor het hotel van Celine Dion in Parijs, in de hoop een glimp van haar op te vangen. Na uren wachten wordt het geduld beloond. Om 1:30 s'nachts verschijnt haar godin.
3: Si on pouvait changer les choses.
0: Best goed zuiver gezongen daar. Voor mijn reden om Celine Dion even in te starten. Daarnaast jouw beurt, hè?

0: Maar er zit iets heel raars in die track. Celine Dion, die is... Ik zei, ik wil hem gewoon iets zachter zetten, want hij komt heel hard binnen. Maar er zit iets heel raars in die track. Volgens mijn informatie was hij nog niet afgelopen. Maar volgens de informatie van de computer wel. Heel raar. Nou ja, Celine Dion. Zullen we hem deze uitzending gewoon nog een keer... Of gewoon iets anders van Celine Dion? Je vraagt het gewoon lekker aan, ja?
1: Muziek plezier.
2: Vraag je favoriete muziek nu aan.

met Celine in Parijs. Dat zal goed voorbereid zijn. Carol G en Bruno Mars voor je, CZR en Doe Maar Nu. Eén Nacht Alleen. En jouw verzoeken dus, Radio M Utrecht.

0: Bruno Mars en Carol G. I still love you. Ik zeg een goedemiddag tegen niemand minder dan Peter. Peter Hagmar, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Ja, je was al eventjes hier op de radio bij M voor elkaar. Voor die mooie actie, 1000 euro opgehaald, hè?
1: Ja, 1075.
0: Is het precies bedrag voor spieren, 451 kilometer gefietst, gestept eigenlijk, hè?
1: Ja, gestept, ja.
0: En hoe voel je je nu na die finish?
1: Ik voel me fantastisch na die finish.
0: Ja, heerlijk, hè? En nou ja, je zou nog een leuk plaatje erbij willen horen, want je bent Utrechter in hart en nieren.
1: Ik ben Utrechter in hart en nieren, ja.
0: En je woont in Nieuwegein nu en je denkt toch altijd weer aan Herman Berkien, toch?
1: Ik denk altijd aan Herman Berkien. Ik denk dat ik toen verborgen had een Stoniel speech gestept. Weet je, dat ik even naar zijn grote vriend.
0: Ja.
1: Even twee minuten pauze houden. Hij zegt, mij succes. Ja, mooie kan je niet hebben.
0: Ja, mooie kan je niet hebben, nee, inderdaad. En muziek heeft jou ook er doorheen geholpen, dus denk je.
1: Ja, natuurlijk ook.
0: Ja. Nou, mooi. Ik heb hem klaarstaan voor je.
1: Dankjewel.
0: Herman Berkien, bovenop de dom. En geniet ervan, hè, van de finish nog even.
1: Ja, dankjewel.

Herman Berkien bovenop de Domzomer aangevraagd in Muziekplezier. De verrassingen die stromen binnen. Ook een mooi andere platen van Celine Dion. Zij gaat weer optreden vanavond voor het eerst in Parijs sinds lange tijd. En een concertreeks is al toegezongen door de fans. En Pieter die komt in de app met hem. Ja, niet onze Pieter hoor, van Radio M Utrecht, maar echt luisteraar Pieter. Er zijn natuurlijk meer Pieters in de omgeving, hè. Dat kan niet anders. Joosten ben ik nog niet echt tegengekomen, lief. Maar ben jij een Joost, woon je in de provincie Utrecht of verder buiten? Je mag vast een plaatje aanvragen via radioamutrecht.nl.

0: Kate Bush, altijd een grijns op mijn gezicht. Vanwege de kwaliteit die zij elke keer weer aflevert. Ook in muziekplezier, dank daarvoor. En Mac en Katie Kissoen.
1: Muziekplezier met Joost Brouw.

0: He's so fine, de Chiffons. En dit lijkt natuurlijk heel erg, Pieter, op, misschien weet jij het ook wel, My Sweet Lord, hè?
1: Ja, van wie was dat dan?
0: Ja, George Harrison.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: En de rechter, want het is echt een plagiaatzaak geworden, die oordeelde uiteindelijk dat Harrison het nummer onbewust had gekopieerd.
1: Oké, ja.
0: My Sweet Lord, ja, ik hoor het er wel een beetje in eigenlijk, hoor, eerlijk gezegd.
1: Ja.
0: Hey Celine Dion, we zitten een beetje in Dion-stemming, want kijk jij er ook naar uit vanavond, hè? In Parijs gaat het gebeuren.
1: Ja, ik heb het een beetje bijgehouden van huidziektes en dat ze daardoor niet meer kon zingen. Maar gaat ze nog vanavond in Parijs zingen dan?
0: Ja, dan begint die concertreeks.
1: Dus dan is die stem, die is dan weer bijna

0: staan, vooral van de vroeg-Franse periode. En daardoor voeg ik ook dat nummer aan, want dat heet een speciale herinnering bij mij.
1: Ja.
0: Ben ik al op zender?
1: Ja, je bent helemaal op zender hoor, dus je mag die herinnering delen. Nee, even voor de mensen die het niet weten, Celine Dion is natuurlijk heel lang uit de running geweest vanwege dat stiff person syndroom.
0: Ja,
1: dat is een soort neurologische aandoening. Nou, daar gaan we nu niet heel veel over uitweiden in ieder geval, maar dat is heel vervelend als je dat hebt. Maar het is al lang mooi dat ze dus toch weer aangesterkt is en kan optreden. En jij hebt dus een mooie herinnering vertel het zelf maar, bij dit liedje wat we zo gaan draaien.
0: Ja, ik heb 32 jaar in Haiti gewerkt, in de slumsaneringen, dus de krotterwijkensaneringen.
1: Ja.
0: En in de eerste periode, dat moet geweest zijn, 85 of 86, 1985, 86. In de eerste maanden dat ik er was, ontmoette ik op het strand, had er toen nog tijd voor om daar naartoe te gaan, een Magali. Magali was veel jonger dan ik. En we raakten in de praat en tijdens dat gesprek barstte een ontzettende onweersbui met bliksem en donder en harde wind. Dus die golven op dat strand, die waren ontzettend groot. En wij vluchten naar binnen toe, naar een restaurantje wat daar was. En op dat moment hoorde ik dit nummer van Celine Dion. En weet je dat nummer, dat van Celine Dion, Mon rêve de toujours, dat beschrijft ook zo'n situatie waarbij een onweer uitbreekt op een strand en dat dan twee mensen elkaar ontmoeten, de geliefden elkaar ontmoeten. En dat vond ik zo typisch, dat wij vluchten voor dat onweer en binnen hoorde ik dat liedje van Celine Dion wat ging over dat onweer en twee mensen die elkaar ontmoeten. Nou, dat is een unieke ervaring natuurlijk.
1: En dat kan je gewoon niet plannen, hè? Dat gebeurt gewoon.
0: Nee, dat gebeurt once in a lifetime, denk ik, van... Dus dat nummer, dat beschrijft dus ontzettend onweer. En zij rent dan over het strand weer op zoek naar hem. Want ze weet dat hij er is en dat hij hem zal vinden. En dat is haar droom voor altijd, voor de rest van haar leven.
1: Zo.
0: Dus daarom vroeg ik het even aan. Toen ik hoorde dat Celine Dion in de picture dacht ik van, hey, even Mon rêve de toujours horen.
1: Mooi, ik ga hem instarten. En dan denken we terug aan dat moment. En jij bent uiteindelijk veilig gebleven daar, toen je daar was?
0: Ja, ik was al twee jaar voordat die aardbeving was. In 2010 was ik al terug in Nederland. Dus ik heb er heel lang gezeten, 32 jaar. Dus, ja. mijn Frans is dan, omdat het daar natuurlijk ook een officiële taal is, met het Creools, is natuurlijk goed. En die Franse nummers van Celine Dion, ja, dat vind ik altijd goed hoor. Hoe ze ook het Songfestival won voor, wat was het, Zwitserland?
1: Volgens mij wel, dat weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Maar
0: dat was ook een Frans liedje toch, wat ze zong toen? Of niet?
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, ik vind het zo leuk dat jullie het even draaien.
1: Zo zijn wij hier, hè. Kondig hem even aan, dan start ik hem in.
0: Celine Dion met een beetje een oud nummer in de Franse taal. Mon rêve de toujours, mijn droom voor altijd.

fluitend de zaterdag door met Hot Chocolate en Girl Crazy. Hallo RTV Utrecht. Zouden jullie vandaag op 12 september een plaatje van ABBA voor mij willen draaien? Ik word namelijk 83 jaar. Alvast hartelijk dank. Groetjes, Tom Veits. Nou, wat mooi. En het is een kaart die we hebben gekregen hier. En het is heel fijn dat we dat kunnen doen voor jou in muziekplezier. ABBA heb ik uitgezocht. People Need Love.

En zo is het toch? People need love. En wij allemaal hebben gewoon heel veel Toms nodig. 83 jaar geworden vandaag. Gefeliciteerd namens iedereen. Namens alle luisteraars van Muziekplezier en de hele crew van Radio M Utrecht. Echt een kaartje hier afgegeven. De studio zouden jullie dus ABBA voor mij willen draaien. Hoera, gedaan bij deze. Ja, kaartje kan ik ook. Geen probleem. De app is het snelst. RTV Utrecht, spreek het even in.

0: muziek is ons leven. Train, Ashley Munro en Bruises, tot zo.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
12: Ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: En dit is Radio M Utrecht. Joost hier en ik presenteer je zo T-Sets.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse hoeve yoghurt Griekse stijl, nu in prijs verlaagd. Van €1,99 voor maar €1,65. Prijsfavorieten, altijd laag.
18: Design dat je raakt, comfort dat je voelt.
8: Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
18: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
19: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
20: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
21: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
20: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: De muzikale verrassingen en de verhalen tease it. She likes weeds. En nu een kwartier muziekplezier. Vier platen om lekker van te genieten. En daarna Doris Day, ja, is aangevraagd. Heerlijke verzoeken komen er binnen. Dankjewel, radio.mutrecht.nl. Wat zit er dan in dat kwartier muziekplezier? Nou, ik in ieder geval niet met mijn stem, maar wel de softe en degelijke voice van Mark Knopfler. De liefde zijn gevierd met Mr. Vroger, de degelijkheid van de Hollies en Dolly Parton.
1: Eén kwartier
2: muziekplezier. Radio
0: M Utrecht. Speciaal ook voor Anneke Pompies, aangevraagd.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Jannie, goeiedag.
1: Hallo, goedemiddag Joost.
0: Hallo, ja, ik heb je ook maar even opgebeld. Maar dat kwam omdat je ons schreef. Muziekplezier, RTW Utrecht, de app. Hartstikke makkelijk ben ik daar te bereiken. En jij komt met een lang niet gehoord track, zou ik maar zeggen. Hè?
1: Ja, precies. Er wordt eigenlijk best weinig gedraaid van Doris Day. En ik was vroeger een enorme fan van haar. Veel films van haar gezien. Dus ja, en daarom heb ik ook die plaat aangevraagd. Want die film heb ik ook gezien, dus ik vind dat zo'n mooie plaat van haar.
0: Ja, en ze is ook lang op de wereld geweest, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ongelooflijk, hè? 2019 overleden met 97 jaar, hè?
0: Ja, ik wou net zeggen. Geboren 3 april 1922.
1: Ja, moet je kijken. Ja. Ja.
0: Word jij 97, Jannie?
1: Nou, ik hoop het, maar ik weet het niet.
0: Hoeveel jaar heb je dan nog te gaan?
1: Een heleboel.
0: Een heleboel, oké. Je doet geen uitspraak over je leeftijd. Nee, hoe verder niet.
1: Nee.
0: Je bent zo jong zoals je klinkt, zeg je dan altijd.
1: Zo
0: dat is toch
1: die
0: advertentie?
1: Ja, toch? Ja, toch?
0: Hey,
1: ja.
0: En specifiek The Black Hills of Dakota.
1: Dakota, ja, dat was zo'n leuke film waar ze in zat. Dat was een soort cowboyfilm, maar met zulke mooie liedjes. En dit liedje, dat, nou ja, dus is me eigenlijk altijd bijgebleven.
0: Ja, ja, ik heb dan even de Questera, dat is de greatest hits collectie van haar uit de kast gepakt hier.
1: Ja.
0: Waar heel veel klassiekers op. En dan zie ik haar mooi met dat blonde haar en mooi opgemaakt, die lippenstift, leuk, oorbelletjes. Ze ziet er een beetje uit als de Taylor Swift van nu, zou ik maar zeggen.
1: Ja, of, maar van toen bedoel ik. Zij was in de jaren 60, in mijn jeugd, toen was zij echt heel veel op de radio te horen en heel veel films van haar. Ja. Maar heb je die film van The Black Hills of Dakota niet kunnen vinden? Ja, of de mensen die het plaat niet? Want je hebt het over Que Sera Sera.
0: Nee, dat is het album, zo heet dat verzamelalbum waar ik het nu even op gevonden heb. Nee, het nummer heb ik hartstikke klaar staan hoor.
1: Oh,
0: Black
1: super.
0: Hills of Dakota. Ik ga niet, ik kom nu niet in één keer met een ander nummer of wat dan ook. Nee. Maar ik heb het echt eventjes uit de cd-kast getrokken. Nou, zo gaat dat
1: leuk.
0: Hier niet.
1: Dus, ja, superleuk.
0: En die zit er nu in en daar gaan we nu met z'n allen van genieten. En voor je het weet is het, want dat waren in die tijd wel vrij kortere nummers. Dus voor je het weet is het voorbij. Dus zullen we er snel van gaan genieten?
1: Doen we, Joost. Dankjewel, hè.
0: Nou, graag gedaan. Fijn weekend,
1: hè.
0: Oké,
1: jij ook, hè.

0: En Sommieux Feels Part 2 op het liedje dat voor Jan hier en Alda draaide. Ja, dat was het lekker liedje van Doris Day. Dank Joost, ik heb de radio extra hard gezet. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dat gebeurt vaker met die verzoeken. Fijn om dat ook terug te horen, hoe jullie dat vinden, al die liedjes. Hè. Vraag ze ook vooral aan via radio.utrecht.nl of via de app van RTV Utrecht. Spreek het in, typ het in, zing het in. Jeroen die kan wel zingen trouwens, Jeroen Kooijman. Check of die zo meteen bereikbaar is. Want wij duiken in de wereld van het Zeister Mannenkoor. Het Zeister Mannenkoor en het verzoek daarbij. Benieuwd hoe dat uitpakt na Cat Stevens en Nick Kamen.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

Radio M Utrecht.

0: Cat Stevens op Radio M Utrecht in Muziekplezier. 2:10. Ik heb het genoeg met Jeroen Kooijman. Goeiedag.
1: Dag, goedemiddag.
0: En ja, ik had de luisteraar al beloofd dat we even in de wereld van het Zeister Mannenkoor zouden duiken.
1: Precies.
0: En ja. Hoe ziet die wereld eruit?
1: Die ziet eruit als bijna 80 mannen. Die iedere donderdagavond samen komen in het Torenlaan Theater in Zeist. En toewerken naar een paar concerten per jaar. Aha. Met veel plezier.
0: Ja, en dit weekend ook.

0: voor ons is een optreden van het Zeist Vrouwenkoor. Ja. Dat begint, meen ik, om 11:15. Maar dat zou even moeten, zou ik even na moeten kijken. En na ons is het koor Cantiamo uit Austerlitz. Dat zijn koren waar wij wel redelijk nauw mee in verband zijn. En die ook een optreden verzorgen. Dus dat is een heel mooi palet aan muziek morgenmiddag in de kerk van de Evangelische Broedergemeente.
1: Ja, en

0: het publiek doet ook enthousiast mee natuurlijk, hè.
1: Oh, wat goed dat je die opgezocht hebt, inderdaad. Want die zocht ik, inderdaad, om te laten horen. Want dat is ons eigen koorlied eigenlijk. Ja. Wat we ook te horen zullen brengen. Inmiddels is het trouwens hier 133 jaar geworden.
0: Oh, oké.
1: Dus het is een koor wat al heel lang bestaat. Ja. En met een rijke historie. Meegegroeid is in Zeist, eigenlijk door de jaren heen. Op onze site www.zeistermannenkoor.nl staat een prachtige historie van ons koor eigenlijk weergegeven. En er is ook een heel mooi beeld te zien van wat we allemaal nog meer doen. En waar we ook optredens verzorgen. De kerstconcerten die we jaarlijks verzorgen zijn natuurlijk een hoogtepunt die ook heel snel eigenlijk altijd uitverkocht zijn. En waar heel veel mensen van genieten.
0: Ja, en dat liedje, Oh When the Saints Go Marching In, is een beetje jullie lijflied, begrijp ik.
1: Ja, we hebben daar een eigen tekst op gemaakt.
0: Oh.
1: We zijn het Zeister Mannenkoor. Dus dat is en dat is echt geschreven door ons, van onze leden, Jan Verdonk, die heel veel voor ons koor doet.
0: Ja.
1: Als secretaris. En die heeft een eigen tekst daarop geschreven.
0: Oh.
1: En dat luidt dus, wij zijn het Zeister Mannenkoor. En daar starten we morgen ook mee met het optreden.
0: Ja. Dan wordt het gelijk goed neergezet. Van hier zijn wij. En dit zijn we. En nou, dan komen we bij het verzoek uit. Want dat is ook een nummer wat je hebt aangevraagd. Wat jullie dan ook zingen.
1: Niet. Precies. Ja. Ja. Wat ik nog wou zeggen is dat we volgende week in ons eigen Torenlaan Theater een optreden hebben.
0: Oh ja, we nemen de hele agenda even door. Ja, nee, jij bent nu toch op de radio, hè? Waarom ook niet?
1: Op zaterdagmiddag.
0: Ja.
1: Volgende week in het Torenlaan Theater om 2:00 aanvang is een vriendenconcert. Dat is voor onze vrienden. Vrienden zijn eigenlijk donateurs die een kleine bijdrage jaarlijks aan ons overmaken. En zeggen, ik wil gewoon dat het koor blijft bestaan. Omdat mijn vader er ooit bij gezongen heeft. Of, ik wil zeggen mijn tante, maar dat kan niet. Want het zijn allemaal mannen. Maar voor een klein bedrag sponsoren die ons. En die zoeken we eigenlijk altijd weer. En we zoeken natuurlijk ook altijd weer nieuwe leden. Want de mannenkoren, die staan wel onder druk. We hebben bijvoorbeeld mensen uit Driebergen die bij een mannenkoor hebben gezongen en die naar ons zijn overgestapt omdat het koor daar gewoon op wil te bestaan. En dat is natuurlijk doodzonde. Zeker voor een koor met zo'n rijke historie. Dus absoluut wil ik een oproep doen aan mensen die denken enigszins te kunnen zingen of die van een goede sfeer houden, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Om toch eens een keer bij ons te komen luisteren of en dat kan bij dat vriendenconcert volgende week of morgen.
0: Ja, gewoon even meekijken of het wat voor
1: precies,
0: je is.
1: Precies, proeven van wat vind ik van de sfeer inderdaad. En wat, zingen heeft een beetje een oudbollig karakter gekregen. Of het is heel fanatiek, of het is. En wij zitten daar een beetje tussenin eigenlijk, ons koor.
0: Tussen modern en oud, gewoon een mix.
1: Precies. Ja. Klassiek, we zingen klassiek, maar we zingen ook moderne muziek. Zoals de Beatles of Ramses Shafi.
0: Ja, en dat nummer wat je hebt aangevraagd, waar zou je dat willen inschalen?
1: Dat zie ik meer als een, het gaat over de Missouri natuurlijk. Het is een prachtig nummer eigenlijk. Het is mooie luistermuziek.
0: Ja.
1: Waar, wat een beetje, dat zit er een beetje tussenin eigenlijk. Tussen het moderne en tussen het klassieke. Dus we proberen steeds wel weer nieuwe wegen te bewandelen. En dit is er één van, inderdaad.
0: Ik ben benieuwd. Ja. Kondig hem even aan, dan start ik hem in.
1: Ja, het nummer wat we gaan beluisteren. Ik moet even spieken in mijn briefje. Is Shenandoah.
0: Ja.
1: En dat is een arrangement van Jack Schrader. En het gaat dus over een stromende rivier. En het verlangen naar, van het verleden, maar ook naar het heden en de toekomst. Dus veel luisterplezier en hopelijk tot ziens bij even.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

Ed Sheeran. En is jouw verzoek nou vandaag niet voorbijgekomen? Of komt die zelfs morgen niet voorbij? Want we krijgen meer verzoeken dan we elk weekend kunnen draaien. Dat is alleen maar positief nieuws. Maar ik maak een mooie selectie altijd. En wees niet bang, dan komt die later eens een keer op de lijst, hoor. We nemen altijd even contact op, dus reageer nou maar gewoon via het verzoekformulier. Ook als je iets hebt voor een speciale datum of zo. Je bent jarig, laat het maar weten. Ik hoor van je via radio.mutrecht.nl. Dat was toch echt Vanessa Paradijs.

0: modelaadjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Mama! Mama! Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
7: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Mama!
10: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Hey Remo!
13: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
16: Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
17: Voor je klaar staat zometeen hier Cliff Richard, the power to all our friends. De eerste verkeersinformatie met 2 meldingen. De A2, dat is Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost. 6 minuten vertraging en wat langer op de N201. Dat is Hilversum richting Uithoorn. Tussen Vinkeveen en Meidrecht daar 9 minuten vertraging.
1: Een
18: een dagje uit, wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
19: Een dagje uit, wordt een heerlijk dagje kuit.
18: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
20: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
21: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
22: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
23: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
24: Beren goed, thanks bo!
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: En actie, olifant!
25: Hey, Raymond!
26: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
23: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
25: Hey, Raymond!
26: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
28: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
29: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
30: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
29: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
30: Pluk de middag met Erwin Peters.

Cliff Richard bij Radio M Utrecht 1973. Het was de derde plek voor Cliff tijdens het Eurovisie Songfestival daar in Luxemburg. Power to all our friends. En het gaat een gerucht dat hij zo nerveus was. Het was niet de eerste keer dat hij bij meedeed trouwens, hè, met het Eurovisie Songfestival. Maar hij was zo nerveus dat vlak voordat hij op moest komen in Luxemburg, dat hij zichzelf drie keer sloeg op zijn eigen wangen om een beetje kleur op zijn gezicht te krijgen. Nou, goedemiddag.

Ik heb een vraag aan je. Wat heb jij ooit in de grond gevonden? Iets ouds, iets raars, iets onverwachts. En wat was het? Stuur een berichtje naar de studio. Dat zou ik leuk vinden om iets van je te horen. Zometeen de nationale nieuwe, dus Miss Montreal.

0: toen ik nog in Amersfoort woonde. Mijn god, wat mis ik Amersfoort eigenlijk. Zag ik er regelmatig. Als ze. Ook zat ook bij café. Deze Sanne Hans, Miss Montreal. En grote, dus de nationale nieuwe. Sanne Hans, de zangeres, dus Miss Montreal. Die keek laatst naar de band. En die dacht in één keer: wacht eens even. Jullie zijn er gewoon nog. Toen ze begonnen waren ze nog jong, een beetje spelen, liedjes maken, optreden. Niemand zat daar te denken van, jongens, hoe ziet dat eruit dus over 20 jaar? Nou, zo dus. Dezelfde mensen die hebben ondertussen van alles meegemaakt. Optreden, succes, gedoe, ouder worden. En toen viel bij Sanne het kwartje. We hebben niet alleen samen een band opgebouwd, we zijn al gewoon samen groot geworden. En daarom kwam deze plaat uit. Miss Montreal, de nationale nieuwe, is groot. Joost, ik heb ik even buiten de uitzending om. Wat heb je laten vallen?
1: Ik ben hier een broodje aan het eten.
0: Ja.
1: Met brie en er zit zo'n zoet sausje tussen. En dat is nu op de grond geflikt.
0: Oké, de vijf seconden regel mag je het gewoon nog afleggen.
1: Dat is ook goed gelukt.
0: Ik heb jou buiten de uitzending om heb ik even de opgave pluk de plaat laten horen.
1: Ja?
0: En hij is... Ja, sorry Joost, hij is zo makkelijk.
1: Ja, maar... Weet je wel?
0: Je mag het niet zeggen, hè?
1: Nee.
0: Als jij het weet.

0: Ja, dat is hem. Hè. Ik neem één heel bekend liedje. De tekst in een ander jasje. In een andere taal. En op een andere melodie. En jij raadt het originele nummer en de artiest. Dus we zijn op zoek naar de originele titel en artiest. En als je denkt te weten, stuur je een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Mocht je dat onverhoopt voor de allereerste keer doen. De gratis app is te downloaden. Hè. Gratis daarvoor niks. De RTV Utrecht app. En als je die gedownload hebt, heel handig dingetje. Maar ook communiceren met de studio rechtsboven app. Ons komt het hier binnen. Nou, op zoek dus naar de originele titel en artiest en van Diza liedje. Ja, ja. Zie Joost, niet roepen, Joost. Dat moet je even kunnen beheersen. Daar gaan we. Komt hij aan, hè? Originele titel en artiest van dit liedje.
1: Unter dem grünen Himmel, in der blauen Sonne, spielt das blecherne Harmonieorchester in einer großen Regentonne. Dort zieht über die Hügel und durch den großen
0: Wald
1: der lange Zug in die Berge des Zirkus. Wir rohen,
2: wir
1: reden
2: und wir singen und wir lachen alle.
1: Denn dort hinter den hohen Bergen liegt das Land von Maas und Waal.
0: Ah, ja. Nou, echt 6 minuten geleden. Het ligt op een puntje van mijn tong. Ik dacht, gek werd. Ja, ja. Hij weet het nou. Dan mag jij hem zo meteen buiten de uitzending om vertellen. Gezien aan dat gezicht van jou.

0: volgens Ronald van den Burg, die stuurt de goede oplossing in van Pluk de Plaat. Zegt, ja, het is wel heel makkelijk. Joost.
1: Oké, dus Joost, dit telt niet of zo.
0: Het alternatief klinkt ook wel heel leuk, trouwens, wordt er gezegd. Ja, daar zijn we mee bezig. Hè. Ik neem één plaatje en ik zet het in een, nou ja, echt een heel andere versie. In een ander jasje, in een andere taal. En ook nog een keer in een, een andere taal, ander jasje, een andere melodie. En we zijn op zoek dus naar de originele titel en artiest van dit liedje. Dus als je denkt te weten wat het is, stuur dan een berichtje naar de studio van Radio Utrecht. Nog heel klein, heel kort, heel kortje, kortje dan. Kortje, heel kort, komt-ie, heel klein.
2: Unter dem grünen Himmel, in der blauen Sonne,
0: spielt
2: das blecherne Harmonieorchester in einer großen
1: Die deutsche Tal ist doch
0: gewoon.
2: Dort zieht über die Hügel und durch den großen Wald der lange Zug in die Berge des Zirkus Jeroen
0: Bosch. Ja, nou. En zo meteen de ontknoping, stuur een berichtje naar de studio van Radio Utrecht. Vandaag is het droog. Dat wil zeggen, in ieder geval tot vanavond en vannacht dan vallen er spatten regen. Het wordt vandaag 21 graden in den schaduw. Af en toe ook nog een wolkje. Morgen dan is het ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Alleen in de ochtend kan er een paar spatten regen vallen. Maar morgenmiddag wordt het ook weer 21 graden. De verkeersstal. Zijn er verkeersmeldingen? Jazeker, die even verversen. Want, 14 minuten. De A2, dat is de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Knoop het Amstel. 14 minuten vertraging. Hartstikke blad.
3: Pluk de middag met Erwin Peters.

Wordt gewaardeerd deze plaat. Ja, zegt Mike Rowan, zegt heerlijk, Sting. Met All This Time, ja, dat klopt. Heerlijk, Sting. En All This Time bij je vrienden van Radio M Utrecht.

0: Krijgen we een voicemail of krijgen we haar zelf, Irma?
1: Nee, mijzelf.
0: Oh,
1: ja,
0: jijzelf, Irma! Nou, Joost zit er ook nog steeds bij. Die wil de goede oplossing ook nog horen.
2: Ja, ik wil zeker weten of ik het goed heb.
0: Ja, nou ja, nog niks zeggen hoor, Irma.
1: Nee.
0: Even een vraagje. Waar ik ook mee bezig ben. Wat heb jij ooit iets uit de grond gehaald waarvan je dacht, oh even, wat is dit? Ken je dat?
1: Nee.
0: Weet je wel, dat je iets per ongeluk opgegraven heeft. En Joost
1: nee,
0: wel, maar...
1: Niet dat ik weet, nee.
0: Nee? Nou, Joost wel, die zei, wat zei je nou Joost? Ja, bij kinderfeest, wat begraven
2: we. Azijntjes en al dat. Is, ja. Of bij kinderfeest een schat, weet je wel, die moest je dan zoeken.
0: Oh ja, en die pas jaren later weer terugvindt, zoiets.
2: Dezelfde dag gewoon, hoor.
0: Oh, ja. Doe eens toe, hè. Wat heb je ooit uit de grond? Ik krijg net een berichtje binnen van Henk uit Zeist. Die zegt, ja, bij het omspitten van de tuin vond ik een compleet kunstgebit. Mijn vrouw wilde weten van wie het was.
3: Van wie is dit?
0: Ja, alsof ik daar een klant...

0: nadenken nu.
1: Ja, nu nadenken. Je kijkt net zo bedenkelijk als toen ik de opgave buiten de uitzending liet horen van platen en de verplukte platen, Joost. Maar het is nu Irma mag shinen. Irma, even een klein stukje nog van... was hij makkelijk? Heel makkelijk?
2: Ja, best wel.
1: Ja, op een schaal van 1 tot 10, wat echt van nou...
2: Ja, eitje.
1: Ja, een eitje. Ja, dat gaat. Nou, klein stukje.

0: Oké, okay, deze is echt heel fout, dat liedje eigenlijk gewoon. Irma.
1: Ja.
0: Wat is de originele titel en artiest?
1: Land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot.
0: Land van Maas en Waal! Joost, jij had... Ja, even terug. Joost, dit doen. Joost. Straks liet ik het Joost horen, Irma. Buiten de uitzending om. En ik denk, nou... Ik heb hem gewoon die hele plaat laten horen.
1: Twee keer.
0: En ik, oh, het is een heel bekend liedje.
1: En dan
0: liedje.
1: Nog niet?
0: En een heel bekend liedje. Nou, ik heb hem 3 keer laten... Nee, dat is niet waar. Dat was maar 1 keer.
2: Ik dacht, wacht even. Dit is Nederlands gezongen gewoon. Dat Duits. Ik hoor bijna helemaal geen Duits. Ik hoor gewoon de tekst van het liedje. Hoor
0: ja, maar
1: ja, nou
0: wel,
1: ja, dat dus.
0: Gaan we nu stoorlopen door Joost? Ja. Het was zo... Oké, okay, maakt niet uit. Ik vind het heel grappig. Om het, kunnen we, dat moeten we stevast doen. Met op de een of andere manier komen die stroompjes niet aan. En op een gegeven moment, jij wist het. En ik was met iets bezig. En ik hoor schreeuw. Irma, gefeliciteerd.
1: Ja, dank.
0: Ja, ik vond het zelf wel een hele grappige versie. Een beetje fout doet hij aan, maar hij is wel... Ja. Maar we draaien wel het origineel, hè, denk ik, Irma, zometeen.
1: Lijkt me wel, ja.
0: Ja, lijkt mij ook, ja. Maar, oh, wat was je trouwens aan het doen? Dat vind ik altijd interessant om te...
1: Ik zit lekker lang uit op de bank met mijn breiwerk.
0: Oh, en je kunt mij erbij hebben, Radio M. Je kunt het,
1: jawel, ja, dat gaat goed. Ik laat nog geen steken vallen.
0: Oké. Okay. Jij bent Emma, even kijken. Ja, je mag kiezen. We hebben een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Wat mag ik inschenken voor jou?
1: Doe het notitieboekje maar.
0: Het notitieboekje! Die gaan we opsturen en dan gaan we het origineel draaien.

Chris Ria bij Radio M Utrecht. En Josephine, daarvoor hoorde je Boudewijn de grote oplossing van Pluk de Plaat, Land van Maas en Waal. En Irma, die was nog jarig, bleek gewoon. Irma. Van harte gefeliciteerd nog, Irma. De drie kussen en het applausje en een heel fijne verjaardag. Even heel iets anders. Hij zit ergens rond 19, nou, zou het zijn, rond 1970 zit hij achter een elektrische piano. En gewoon spelen, gewoon zoeken. En dan vindt hij een akkoordenschema waar hij zelf meteen iets bij voelt. Nog geen tekst, nog geen groot plan. Alleen zo'n muzikaal stukje waarvan je denkt, oeh, niet vergeten. Dus hij bewaart het. En pas later groeit daar een liefdesliedje uit. En eigenlijk is het bijna kinderlijk eenvoudig. Geen ruzie, niemand loopt weg. Geen relatie waar eerst drie complete ellende voor nodig zijn voordat het weer goed komt. Nee, dit is gewoon dat ene gevoel wanneer iemand zo belangrijk voor je is geworden dat je denkt, ja, zonder jou ziet mijn dag er zo anders uit. En dan komt de opname. En hij speelt zelf, speelt hij de elektrische piano. En hij drumt zelf. Hij heeft het nummer geschreven. Dus dan zou je denken, microfoon aan en zing maar. Maar nee, de eerste twee regels geeft hij aan een achtergrondzanger. De volgende twee aan een zangeres. Vier regels lang hoor je de man van wie de plaat is. Dus helemaal niet. En dan komt de stem, zijn stem komt binnen. Heel ontspannen. Bijna alsof twee anderen eerst de deur voor hem openzetten en hij daarna pas zegt wat hij al die tijd bedoelde. En dat gaat over dit liedje. Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Bij Radio M Utrecht.

0: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neffkens. Plan nu jouw proefrit op neffkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: Voordeelhaadjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro.
2: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl. Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Nu bij Dirk honigsoep. 99 cent. Ja, echt 99 cent.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanese meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan de verkeersinformatie met een aantal meldingen. De A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Apeldoorn en knooppunt Amstel. 7 minuten vertraging. De A12 dan Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij. Zorgt wel voor 24 minuten vertraging. Maar dat was net neer, dus het neemt echt af. De N201 Hoofddorp richting Hilversum tussen de aansluiting met de N196 en Meidrecht. 5 minuten. En een minuutje langer op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen Vinkeveen en Meidrecht daar 6 minuten.
14: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
15: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
26: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
25: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Pluk de middag met Erwin Peters.

grappig, hè? Wel grappig, hè? Dat klinkt toch echt heel anders dan het origineel, toch? Uit 1965, hè? Van de Temptations. Ken je deze versie of niet? Ik ken hem niet, hoor. If it's love that you're running from, there's no hiding place. Grappig, hè? Dat vind ik heel grappig. Het is in dit geval de Temptation Don't Look Back. Maar daarvoor Peter Tosh en Mick Jagger. Het is Don't Look Back. Kerouac en Don't Look Back. Het is wel grappig. Het is een nieuw uur van Plek de Middag. De vraag is dus, wat heb jij ooit in de grond gevonden? Hè? Dus met gaven, weet ik veel. Maar maakt niet uit waar. Iets ouds, iets raars, iets onverwachts. Maar wat was het? En dan, en kijk, bij het onderwerp over wat er allemaal in je tuin verstopt is, dan komen natuurlijk ook berichten waarvan je denkt, tuurlijk, Henk, die appt even deze. Hey Erwin, ik wilde een boompje planten en ik vond op ongeveer 40 centimeter diepte een complete koekenpan. Geen steel meer, alleen die pan. En mijn vrouw zegt, oh, laat liggen. Misschien goed

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Mike Oldfield, Maggie Riley, To France, daarvoor Dave Barry. En Little Things. Goedemiddag, ik ben Erwin en je luistert naar Pluk de Middag op deze zaterdag. Wat heb jij ooit in de grond gevonden waarvan je dacht, hè, wat heb ik nou in mijn handen? Want je begint heel gewoon, hè, beetje graven, beetje plantjes eruit, nieuwe erin. En voor dit weet ben je geen tuin aan het doen, maar een soort van opgraving. Henk die appte net, Erwin, bij het uitgraven. Bij het uitgraven van onze voortuin vond ik een oud metalen nummerbordje met huisnummer 14. Alleen wij wonen op nummer 8. En mijn buurman op nummer 10 wist ook niks. En sindsdien kijk ik toch anders naar die voortuin. Ja, dat vind ik dus wel meteen spannend. Maar dan ga je toch denken van, stond hier ooit iets anders? Of heeft iemand ooit gedacht, weet je wat, ik begraaf gewoon huis nummer 14. Komt dat van pas? Carla Nieuwegein die zegt, ja, wij vonden onder het gazon een compleet betegeld paadje. En mijn man die wilde weten waar het heen liep. Dus wij graven en graven. 2 meter verder stopte het gewoon. Midden in de tuin. Geen schuurtje, geen deur, niks. Gewoon een pad dat onderweg kennelijk zelf ook dacht van, nou, laat maar. Dat vind ik prachtig, weet je wel. Een pad naar nergens. The road to nowhere. Heel overtuigend begonnen. Halverwege denken, nou, weet je, dit is ook wel prima zo. Maar Marion Brouwer, die heeft iets gevonden waarvan echt een beetje, waar echt een veel groter verhaal aan zit. Hey, Marion, ja, een veel groter verhaal. Waar was je en wat vond je precies?
1: Wij waren met mijn ouders en mijn 2 zussen met de tent kamperen in Frankrijk, in Espagnac, wel te verstaan. En mijn vader, die weet nogal veel van fossielen en die zei, die zijn hier ook te vinden. Dus zullen we die berg eens een keer opgaan? Nou, dat is klimmen en klauteren in je spijkerbroek, want je bent bang om te vallen en je te bezeren. En dan maar goed op de bodem kijken. Hè? En ja hoor, er lag het nodige aan fossielen.
0: Oh ja.
1: Met mij? Ja joh. Hartstikke leuk.
0: Maar wanneer zie je nou zo'n steen van, dit is een fossiel? Want ik zou dus gewoon rustig zonder enige twijfel 20 gewone stenen trots meenemen. Maar.
1: Ja, nee. Mijn vader die had van tevoren wel uitgelegd waar we op moesten letten en hoe het er ongeveer uitzag. Dus de ene keer had je mazzel dat je een bijna losse zag liggen. Maar ook al dat ze dus nog in een steen zitten. Ja, en dan moet je zien dat je dat eruit krijgt. En wat mijn vader wilde als. Die wilde altijd alles meenemen, wat hij vond.
0: Ja, dat dacht ik dus ook
1: wel. De man ging gebukt door het leven, zeggen we wel eens.
0: Ja, dat kan ik voorstellen. Want jullie
1: vonden naar de schelpen te zoeken en overal liep hij te zoeken.
0: Ja, want jullie vonden er aardig wat. Maar wanneer wordt dat leuke zoeken en wanneer wordt het, pap, moeten we dit straks ook allemaal die berg afsjouwen?
1: Nou, zo groot was de vondst niet. Maar hij was er hartstikke blij mee. Maar het was warm. En we hadden allemaal die lange broeken aan. Dus naar beneden en helemaal stoffig van het graven. Kleren uit, zwembad aan en hoppakee de rivier in.
0: Ja.
1: En dan lekker zwemmen. Oh, dat was toch lekker.
0: Oh, hou op, ik krijg helemaal zin in. Maar ja. Heb je er nou nog eentje thuis liggen? Of ergens zo'n doos waar al jaren op staat, Frankrijk, stenen, absoluut niet weggooien, zoiets?
1: Nee, ik heb ze niet. Maar ze zijn bij de jongste zoon van mijn jongste zus. Want mijn vader had ook half edelstenen. Dus die heeft een mooi kastje waar de vondsten van mijn vader in liggen.
0: Oh. Oké.
1: Okay. Nou, dus het blijft de waard.
0: Mag ik jou hartelijk danken. Waar gaat de reis heen, als ik vragen mag?
1: We zitten op het eiland Öland. Dat ligt ten oosten van Zweden. En we gaan hier dingen bekijken.
0: Oh, ja. Nou, daar kun je ook nog genoeg graven. En ik hoop dat de vering het houdt.
1: Jawel, komt goed.
0: Fijne reis, veel plezier.
1: Doei.
0: Ja, dat vind ik dan mooi, hè? Je gaat de berg op, een beetje zoeken, een beetje graven. In één keer heb je iets in je hand dat gewoon miljoenen jaren ligt. En dan thuis leg je het ergens neer. En na 3 maanden ligt de afstandsbediening er bovenop. Hè? Dat is ook weer hoe mensen werken. Maar goed, meestal vind je dus geen fossiel. Meestal vind je een wortel waar je ruzie mee krijgt. Of een struik waarvan je denkt, moet het ding nou worden gesnoeid, verplaatst, gered worden of gewoon met rust gelaten worden? En nou, weet je, dat komt eigenlijk mooi uit. Want donderdag 1 oktober van 12 tot 2 hebben we hier het tuinspreekuur, hè, met Jurgen. Dus heb jij dus een tuinprobleem waar je zelf al weken omheen loopt, mail je vraag dan alvast naar tuin@rtvutrecht.nl. tuin@rtvutrecht.nl. Dan mag Jurgen je die donderdag 1 oktober gaan zeggen wat je ermee moet doen. En wij graven voorlopig gewoon nog even lekker verder hier, hoor.

De drie J's bij Radio M Utrecht. Je zit in mijn hoofd. Zometeen spelen wij het spel 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Vandaag overdag wolken en flinke portie zon. 21 graden maximaal in de schaduw. Vanavond dan kunnen er een paar spatten regen vallen. Dat geldt ook voor vannacht. Morgen overdag tot een uur of 2 ook nog een paar spatten. Maar dan gaat het opdrogen. En morgen in de namiddag dan zie je wat meer de zon, iets minder regen. En wordt het een graad of 20.

Wat grappig is, volgende keer als je dit liedje hoort, hè, luister dan heel goed naar de achtergrondstem bij Andrew Gold, Never Let Us Slip Away. Daar zit dus iemand tussen die nergens op de hoes wordt aangekondigd. Die man die kwam langs en zong mee en bleef, nou hoe zeg je dat, ongecrediteerd. Weet je, Freddie Mercury, serieus. Dus je maakt een liefdesliedje voor je vriendin, hè, van Andrew Gold, en in één keer staat Freddie Mercury achter je mee te harmoniseren. Dan moet je thuis al met een heel goed verhaal komen. Luister maar de volgende keer eens. Heel goed. Jouw kans op het eeuwige roem en de prijzen bij Radio M Utrecht. Het spelletje 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan hetzelfde woordje zijn of onderwerp. Het kan zitten in de titel. Het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Ben je er klaar voor? 3 platen, we noemen dat 3 aanwijzingen. En dit is aanwijzing nummer 1.

En dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4... bij je vrienden van Radio M Utrecht. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Mocht je nou een idee krijgen, stuur dan even een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan via de app van RTV Utrecht, rechtsboven app ons. 3 platen, 3 aanwijzingen. Je hebt er eentje gehad. Dat betekent, dit is aanwijzing.

Aanwijzing nummer 2 was dat in het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Heb je hem te pakken? App hem dan zo snel mogelijk naar de studio van Radio M via de app. Heb ik je misschien zo aan de telefoon na aanwijzing nummer 3.

0: Ja, en dat was aanwijzing nummer 3. Ja, ik moet even lachen, omdat ik net een berichtje binnenkrijg. Op de vraag van, wat heb je wel eens in de tuin of in de grond gevonden? Ja, dat vertel ik zo wel. Dit was aanwijzing nummer 3 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. En er is al gebeld en dan moet je altijd afvragen, wat gaat het worden? Gaat het dan, is het inderdaad iemand aan de telefoon? Of is het de voicemail? Is het echt of is het voicemail? Angelique?
1: Echt. Het is echt.
0: Het is echt een voicemail. Nee, oh nee, echt.
1: Nee.
0: Hallo, Angelique.
1: Hallo.
0: Hoi. Je zit in de auto, denk ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, dat is niet zo heel moeilijk te raden. Van, nou, hoe weet je dat? Dus die mop van vroeger, dat blondje die de mobiele telefoon... die neemt de telefoon op en ze vraagt, hoe wist je dat ik hier was? Maar, ja. Vertel, laat me nieuwsgierig. Waar gaat de reis heen? Werk? Plezier?
1: Nee.
0: Combinatie?
1: Ik ben vanmorgen vanuit de Rondeveen al naar Arnhem geweest, op visite.
0: Van wat? Van welke plek?
1: Van Wilnis naar Arnhem en weer terug.
0: Oké.
1: Okay. En nu kom ik net uit Woerden vandaan, want mijn zoon die had de bus gemist.
0: Oh, hoeveel kilometers heb je gemaakt vandaag?
1: Ja, nee, ik ga ook nog even naar Vegveld vanavond.
0: Oh, dus. Je hebt een zin. Of je hebt een nieuwe auto. Of je wilt thuis vluchten. Dat kan ook natuurlijk.
1: Nou, nee, gewoon druk agenda.
0: Oh, goed, ja, veel kilometers. Nou, dat is een beetje.
1: Ja.
0: Nou, volgens mij met het verkeer is best wel goed te doen, toch? Of niet?
1: Ja, het ging helemaal prima vandaag.
0: Oh, goed zo. Ja, even afkloppen, schat. Even afkloppen, je weet het nooit, hè? De rest. Ja, oké. Okay.
1: Nee.
0: Nee, daar heb ik misschien niet meegekregen, maar net bij die afkondiging van de aanwijzing nummer 3. Ik krijg een WhatsApp-bericht binnen van Bert uit de Beeld. Mooi, Bert uit de Beeld. Over de vraag van wat heb je wel eens gevonden in de grond, in de tuin of zo. En hij stuurt een trouwring met een datum erin. Uit 1958. Hij zegt dat we nooit kunnen achterhalen van wie die was.
1: Nou,
0: en ik denk, ja, een trouwring uit 1958 de grond. Ja, en ik denk, ja, ik wil niet meteen een misdaadserie beginnen, Bert. Maar ik denk, ik zou toch eens een keer even rustig naar de rest van die tuin gaan kijken. Wie weet het niet. Ja, maar goed, wie weet. Ja, daar begaat mijn fantasie weer mijn mantel lopen.
1: Net als dat
0: kunstgebit. Dat kunstgebit ook. Een kunstgebit, hoe dan?
1: Nou, heb ik ook gehoord. Ik heb ook nog wel een leuke. Ik heb, het is niet zo bijzonder als het kunstgebied, maar ik heb in Meidrecht jaren geleden een muntje van 1628.
0: Een muntje uit 1628?
1: Ja, dat schijnt Gelders handelsgeld te zijn, nog uit trekvaart.
0: En waar heb je dat van? Ben je een metaaldetector of wat?
1: Nee, ja, ik weet niet wat ik in die grond te zoeken had. Ik was bij mijn moeder in de tuin.
0: Maar wat heb je ermee gedaan? Oh, je hebt hem nog steeds?
1: Ik heb hem nog.
0: Heb je hem laten taxeren of zo, of niet? Of?
1: Nee, dat was de moeite niet. Maar mijn moeder is laten verhuizen naar Tiel. En daar in het museum, in Tiel, daar vond ik zo'nzelfde muntje iets gaver. Maar het was exact een kopietje. En zo ben ik erachter gekomen. Ja.
0: Oh, ik dacht dat je moeder had verhuisd naar een museum. Zo oud.
1: Nee hoor.
0: Oh joh, maar je weet niet of het geld waard is?
1: Nou, ik verwacht het eigenlijk van niet. Ik heb er nooit iets mee gedaan verder.
0: Nee, oh, wel goed bewaren inderdaad. Ja, 1628, wauw. Wow.
1: Ja, ja,
0: van de week, ja, dan gaan we over tot de orde van de dag hoor. Maar van de week heb je dat gehoord, dat was gisteren trouwens. Of eergisteren. In de kringloop in Amersfoort, waar een boekje van 500 jaar oud gevonden is. En de ingeleverde spullen over de stad Amersfoort. 500 jaar oud.
1: Oh, dat heb ik gemist.
0: Ja.
1: Ik heb wel voor de geïnteresseerd nog een heel leuk oud boek over Utrecht. Ik zal het zo even op de website zetten. Wie het wil hebben, mag het hebben.
0: Oh, kijk uit wat je zegt hoor.
1: Nee hoor.
0: Oh ja.
1: Mag
0: gewoon. Oh, ja, maar je wilt er niet dat het blijkt dat het echt 10.000 euro's waard is, hè?
1: Oh, nou, dat merk ik wel aan de reacties eronder dan.
0: ook een soort van manier van taxeren. Even kijken hoor. 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Jij zet er een vraagteken achter, maar het is wel het goede antwoord. Wat is de wat was de overeenkomst? Vertel.
1: Ja, Lidl.
0: Ja.
1: In Lidl in overtreding, want ik was aan het rijden natuurlijk.
0: Oh ja, dat hebben we even niet gehoord. Lidl! Ja, maar je kunt dat inspreken, hè? Dat heb je gedaan waarschijnlijk. Lidl! Ja, Lidl! Ja, nou, niet eerlijk zijn. Lidl! Ja, welke plaat heb je? Nou, ik zal ze vertellen. Dolly Dots, Love Me Just a Little Bit More. Wanneer wist jij het dan? Bij welke plaat trouwens?
1: Ja, bij die Bij die tweede. Dat nummer kende ik iets wat van tekst. Ik weet alleen even niet wie het zingt.
0: De George Baker Selection, Fly Away, Fly Away, Little Paraguayo. En de laatste was natuurlijk van Olivia Newton-John, Olijfje.
1: Ja.
0: En A Little Bit, A Little More Love. Nou, van harte gefeliciteerd. Je mag uitzoeken. We hebben drie smaken. Een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Wat ga ik inschenken?
1: Het puzzelboek, alsjeblieft.
0: Het puzzelboek gaan we opsturen. Goeie reis als je die rijvoorzichtige niet meer appen tijdens het rijden. Denk erop. Mijn

0: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Yoghurt Griekse Stijl, nu in prijs verlaagd. Van €1,99 voor maar €1,65. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey Raymond!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Ik zit nog eventjes bij die mensen die de assen bij de Efteling uitstrooien en dan medewerkers het later stofzuigen. Ja. Madonna met Like a Virgin staat voor je klaar. Is de verkeersinformatie met, even kijken, hoor, 2 meldingen, 10 minuten. De A27 alweer richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Lunetten. Het is niet leuk dat er een ongeluk gebeurt. Het wordt wel minder. Het is nu 7 minuten, zie ik. En de A28 dan Amersfoort richting Utrecht tussen de Afrit Den Dolder en Utrecht. Een vertraging van 14 minuten.
11: Voordeelhaadjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeelhaadjes.nl.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
15: voordeeluitjes.nl.
16: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
17: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
18: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
21: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
22: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
23: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
24: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
23: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Pluk de middag met Erwin Peters.

Grappig, hè? Een liedje is geschreven door een man. En een rode pick-up, en dat was Billy Steinberg. Hij reed dus een rode pick-up door de wijngaard van zijn vader. En hij komt net uit een rotrelatie en hij zit in één keer in een nieuwe relatie waar hij zich weer helemaal nieuw voelt. En daar schrijft hij over in zijn notitieboek. Vraag me niet hoe dat dan kan, maar uiteindelijk komt het liedje dus bij Madonna terecht. Die maakte er dus dit van, zo'n beetje. Tenminste, de andere voor haar. Hij heeft Madonna trouwens uiteindelijk ongeveer 15 seconden ontmoet, geloof ik. Like a Virgin, Madonna. Goedemiddag, ik ben Erwin. Dit is uur nummer 3 van Pluk de Middag op deze zaterdag. Wees welkom, leuk dat je erbij bent.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En de Fortunes komen eraan met Freedom Come, Freedom Go. Maar ik ben ook een vraag, wat heb je ooit eens gevonden ergens in de grond? Maakt niet uit waar, laat het weten, stuur een berichtje naar de studio van Radio.

0: OM Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Sam Cooke en Wonderful World bij Radio M Utrecht. En we hebben het dus over wat je allemaal uit de grond kunt halen. En dan heb je mensen die één keer een paal zetten en toevallig een oude fles vinden. En dan hebben we gewoon iemand aan de telefoon. Dan hebben we in één keer dus een iemand aan de telefoon die al ruim 30 jaar bodemonderzoek doet. En onderweg is naar een verjaardag, geloof ik. Hè, Hans, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, dat gaat goed, man.
0: Ja, ja, gefeliciteerd met je zoon. Hè? Die is jarig vandaag, begrijp ik.
1: Mijn zoon is 45 en mijn zusje is vandaag 70 geworden.
0: Oh, dus joh.
1: Ik hou het wel terug in het feestgedrang.
0: Zo, ja. Oké, nou, leuk dat je toch even aan de telefoon wil komen. Maar bodemonderzoek, dan heb je dus op een gegeven moment ook wel eens een ander beeld van wat er allemaal onder onze voeten ligt. Wij lopen over een grasveld en denken gras. En jij denkt waarschijnlijk, ja, wacht even tot je een meter hier naar beneden gaat of zo.
1: Ja, dat klopt. Ja, nou, ik heb cultuurtechnische waterbouwkunde gestudeerd en waterbeheersing. En ja, ik ben uiteindelijk bij de provincie Utrecht in bodemonderzoek terechtgekomen.
0: Ja.
1: Onderzoek bijvoorbeeld in Utrecht, bijvoorbeeld op het Driftspark.
0: Ja.
1: En in Utrecht ook op de Hengelveldstraat, dat grote nieuwe gebouw wat er staat.
0: Ja.
1: Kijk, wat we dan doen, om het verhaal een beetje kort te houden. Je gaat met een boren grond in en je gaat kijken wat de bodemkwaliteit is.
0: Ja.
1: Maar goed, we hadden natuurlijk in het verleden niet veel stortplaatsen, dus heel veel dingen zijn begraven.
0: Ja.
1: Maar ja, wat zijn we al niet tegengekomen? Minutie. In drie bergen kogels uit de tijd van Napoleon. Van die ronde ijzeren ballen. Jassen, kleding. We hebben lijken gevonden.
0: Ah jee, Hans, hou op. Echt serieus, ja.
1: Botten, ja joh.
0: Oh.
1: Nou, kijk, en als je uiteindelijk een keer een bodemonderzoek gedaan hebt en er is een plan gemaakt om een terrein te saneren, bijvoorbeeld voor woningbouw, ja, dan wordt dat ontgraven. En dan ga je in de linker bovenhoek ga je beginnen en dan ga je stukje voor stukje ga je afgraven. En wat je dan niet allemaal tegenkomt, je kunt het gek niet noemen.
0: Oh, echt, hé? Maar ik bedoel, als je dan, heb je wel eens gevonden waarvan je dacht van, nou, dit laat ik maar liggen, hier hoef ik voor de rest niks van te weten?
1: Nou, we hebben een keer in Driebergen, bij een oud sloopterrein hebben we met een graafmachine een dak open. Een plastic zak.
0: Oh.
1: En er kwam geel spul uit en dat stoof door de hele wijk.
0: Oh, echt?
1: Toen is gelijk alles afgedekt. En dat was een grondstof voor traangas. En die zakken die waren daar illegaal, die waren gestolen, die waren daar illegaal begraven.
0: Oh, jeetje.
1: En die die misten ze in het vliegbasis Soesterberg.
0: Oh.
1: Die waren gestolen, ja, en die hebben ze nooit meer terug kunnen vinden. En uiteindelijk hebben wij die toen gevonden.
0: Oh ja, jeetje.
1: Nou ja, dat soort dingen. Je kunt ze gek niet. Lijken van honden, lijken van mensen.
0: Oh.
1: Autovrakken. De gek olietanks natuurlijk, hè.
0: Oh ja, die werden veel ingegraven, begrijp ik ook wel. Ja,
1: de huisrand olietanks die in de grond lagen, die moesten er natuurlijk allemaal uit. Ik kom van alles nog wat tegen. De gekste verrassing hebben we wel gehad, hoor.
0: Oh, Hans, maar als je dan 30 jaar bodemonderzoek hebt gedaan, hè, kijk je dan ook heel anders naar een gewone tuin? Dat je bij zo'n kale plek al denkt van, hé, daar klopt iets niet, zoiets?
1: Ja, ik heb wat dat betreft ik wandel graag, maar ik heb zo'n tik. Ik loop over de stoep en ik zie... Als ik op de stoep loop, wat er onder me gebeurt. Aan kabels en leidingen, aan riolering. En je ziet, als ik een putje tegenkom, dan zie ik of het is met een geel dekseltje van het gras, of het is een geel dekseltje van het puilhuis, of het is een blauw dekseltje. Dat zit me helemaal in de genen.
0: Oh jee, ja, je kunt het, some things can be unseen. Dus jij, waar wij gewoon, oh wat een mooie strakke stoep en oh, wat een mooi veld en zo. Jij weet het wel. Je moest eens weten wat hier allemaal onder schuil gaat.
1: Ja, klopt. Ja. Dat imponeert me heel erg altijd, ja.
0: Ja, maar wat, oké, tot slot. Maar wat hoopte je vroeger stiekem altijd nog een keer te vinden? En is dat...
1: Nou, dat was op het Vredenburg in Utrecht. Ik denk...
0: Een tank?
1: Denk op 8 of 10 jaar geleden is die die bibliotheek is gebouwd.
0: Ja.
1: En hij is vroeger een klooster heeft daar gezeten. En dat klooster, daar lagen nog de restanten van in de bodem. En dat hebben we toen laagje voor laagje moeten afgraven samen met de archeologische dienst.
0: Ja.
1: En daar hebben we zakken met goud gevonden. Gouden munten, gouden kelken.
0: Echt?
1: En dat is nog op het journaal geweest in Utrecht ook.
0: Oh, dat geloof ik, ja.
1: Ja.
0: Maar dat ben je niet. Ja, weet je nog wat dat waard was of zo? Of niet? Of
1: nee, dat is allemaal. Kijk, niemand steelt dat. En er zitten archeologische diensten zitten erbij. En dat gaat dan naar een museum. En dat wordt dan allemaal weer bekeken en houdt. Maar het waren echt oude munten uit de 1200, 1300
0: naar Kirsten. Wauw.
1: En wapens hebben we zat gevonden. En munitie.
0: Oh jeetje.
1: Ja joh, ja, maar ja, het is allemaal begrepen.
0: Ja, maar
1: we hebben bij ons in de achtertuin gezegd dat ik een pak gevonden van een militair. En daar zaten nog zilveren knopen op van koningin Wilhelmina. En die knopen, die heb ik nog.
0: Oh jeetje. Ja, maar oké, maar ja, maar heb je ook een metaaldetector of niet? Of
1: ja,
0: u...
1: ja, we hebben natuurlijk. We hebben een metaal. Ja, ja. Ja, een metaaldetector die is 2 meter lang en 1 meter breed. Dus je kan tot 5 meter kun je grote vlakken vinden. Okay. Ja, bommen
0: oh,
1: natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja, oh, Hans, maar jij neemt je werk mee naar huis, hoor ik al. Als een,
1: weet ja, ik ben 73, ik ben er al een poosje mee gestopt.
0: Oh, ja, nee. Okay. Hans, luister, jij stopt er nooit mee. Snap je? Die passie die blijft er volgens mij wel.
1: Ik blijf er altijd mee bezig.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat een mooi verhaal, dankjewel. Ja, vandaag even niet, hè, want je hebt 2 verjaardagen te vieren.
1: Dat is gewoon
0: een dier. Misschien ben je het nu ook weer even kwijt.
1: Oké.
0: Okay. Dankjewel Hans en fijne verjaardag nogmaals gefeliciteerd, hè?
1: Dankjewel.
0: Dag Hans. Hans Hopman, wat een verhaal zeg. Daar maak ik heel weinig mee. Radio M Utrecht, daar luister je naar met Marco Bussato nu. En de bestemming, wat een verhaal.

mooi verhaal dit. Betty Swan die zit thuis in een piepklein muziekkamertje dat zijn vrouw in een soort kast van een duplexhuis heeft gemaakt, van een appartementje. En er staat een heel simpel drumcomputertje. Hij zet een rockritme aan, speelt wat akkoorden en 20 minuten later is I Can Help Her. Gewoon 20 minuten. Betty Swan, I Can Help. Vandaag wolken en zon en het gaat over 21. Vanavond dan een paar spatten regen. Dat geldt ook voor vannacht. Morgen overdag tot een uur of 3, dan vallen er ook nog een paar spatten regen. Dan is het wel 20 graden, maar vanaf een uur of 3, 4, dan zie je ook vaker de zon. En wordt het ook weer, net als vandaag, ongeveer een graad of 20, 21. En de schaduw.

Mr. Big. To be with you bij Radio M Utrecht. Daarvoor Desmond Dekker. You can get it if you really want it. Wat wij really want, hè? Dat wil zeggen, ik vind het een van de allerleukste programma's. Ik kan er niks aan doen. Een van de allerleukste programma's bij Radio M Utrecht. En dat is het programma Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Dat is elke zaterdag en zondag tussen 5 en 7. Dan is het ook in dit geval dus 12 september. Dat wil zeggen de week van 12 september. Maar dan in een ander jaar. Ik ben heel benieuwd of je aan de hand van wat aanwijzingen zelf kunt bepalen welk jaar, welke datum dat dan ongeveer moet zijn. We stappen dan in de tijdmachine, dat wil zeggen Edwin stapt in de tijdmachine naar een nazomerse septemberweek, waarin de wereldpolitiek en de popmuziek ook flink van zich laten horen. De kranten die openen met het plotselinge overlijden van oud-Sovjetleider Nikita Khrushchev in Moskou, terwijl aan de overkant van de oceaan de dramatische gevangenisopstand in de gevangenis Attica het nieuws beheerst. In Utrecht, daar struikelen voorbijgangers over de zandbergen en hijskranen rond het station, waar koortsachtig wordt gebouwd aan het toekomstige winkelhart Hoogkaterijnen. En wie wil ontspannen, die trekt naar een bioscoopcamera. En waar de zakdoeken niet aan te slepen zijn bij de tranentrekker Love Story. En uit de transistorspeakers schalt de vrolijke Spaanse feestknaller

En even afrekenen in ouderwetse guldens. Aan de pomp betaal je voor een liter benzine slechts 68 guldencent. Een fluitje bier op de neuden kost je 85 cent. En een knapperig patatje leg je 80 cent neer. Een eigen droomhuis in het historisch hart van Utrecht voor een gemiddeld 55.000 gulden. Bij de herfstal de koning te rijk. De baby in de wieg, die heet hoogstwaarschijnlijk Jan of Mario. Het overlijden van Khrushchev. Tranen bij Love Story. Spot goedkope benzine en het temperament van Parent. In welk jaar en in welke week zaten we? Welke details waren dat? Je hoorde de details uit de week van 12 september 1971. Dat is om 5 uur. Tussen 5 en 7 is het even. De week van 12 september 1971 bij Radio M Utrecht. Edwin Meerman en het Gouden Weekend. Zover is het niet. Voor die tijd heb je nog gehoord. Nick en Simon staan voor je klaar naar een ander duo.

Nick und Simon. En Julia, daarvoor hoorde je Sam & Dave en Soulman bij Radio M Utrecht in Pluk de Middag. Even heel iets anders. Haar man moest de laatste tijd wel heel vaak naar de bank. En op een gegeven moment begon zij zich af te vragen, ja, wat doe jij daar eigenlijk steeds? Want zoveel geld hebben we nou ook alweer niet. Bleek daar achter de balie een vrouw te werken. Lang rood haar, groene ogen, prachtige vrouw. En die had nogal een oogje op haar man. En haar man, nou ja, je weet hoe ze zijn. Nou ja, die vond die aandacht volgens haar eigenlijk ook wel gezellig. Dus thuis begon ze hem ermee te plagen. Zo van, nou, jij bent wel heel erg vaak hè, bij die bank. Volgens mij hebben wij helemaal niet zo genoeg geld om daar zo vaak te komen. En dat was ook een grap, vooral. Want ondertussen zit daar natuurlijk wel iets onder. Je kunt nog zo gelukkig zijn met iemand. Als er in één keer een prachtige vrouw opduikt die serieus belangstelling heeft voor jouw man, dan komt dat kleine stemmetje vanzelf. Ja, wat als hij haar nou ook leuk vindt? Nou, wat als zij nou mooier is dan ik? En stel dat ze echt probeert hem van me af te pakken. Wat zou je dan tegen zo'n vrouw zeggen? En dan gebeurt er totaal iets anders. Na een optreden komt een klein meisje naar haar toe voor een handtekening. Een meisje met prachtig rood haar. En ze vraagt hoe ze heet. En het meisje zegt haar naam. En ze hoort hem en denkt meteen, ho, wacht eens even, zegt het nog eens. Ze herhaalt die naam een paar keer, bijna zingend, en in één keer valt alles bij elkaar. De vrouw bij de bank had haar het gevoel gegeven, maar dit kleine meisje gaf haar het enige wat nog ontbrak, een naam.

Zometeen bij Radio M Utrecht is het even de week van 12 september 1971... in het programma Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Veel plezier. Morgenmiddag.

0: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: met het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
7: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
8: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: En de 13-jarige Bruno had hier vooral het hoogste woord. Een nieuw kinderkoor vanuit La France, Les Poupies noemen ze zich. En dat is nog eens wat je noemt, heerlijke gebakken lucht zo aan de start als aperitief, dus ook uit de Franse keuken.
1: Het is zaterdagmiddag. Dit is het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Dus ik zeg ook bon après-midi. En ze zijn ook nieuw deze week op 19 in de Daverende 30. Want daar draaien we uit. Komende twee uur het geluid van 55 jaar geleden. Ook nog wat platen die nieuw waren. Dus de tips, de schijfjes op de radio, zeg maar. We blikken ook nog even op de Amerikaanse hitparade later vandaag. Dus in het Smaragd zijn we 55. Jaar. Het is nog zomer, maar toch ook wel een beetje herfst als ik zo het lijstje even doorneem.
2: The smoke made dismal patterns in the rain.
0: Dus muzikaal houden we het niet droog. Pittsburgh in the Rain, maar ook deze.
3: Riders on the storm.
0: Ja, het wordt hier en daar dus ook wel onstuimig. Het pittige en sentimentele sausje er weer bij. En ook zeker vermakelijk en smakelijk voor de fijnproever. Dus de deur naar destijds gaat weer open.

Het Gouden Weekend op Radio en Utrecht met Rod McCune. Overigens niet de enige Rod die we hier hebben. Straks daar nog wat meer over. En deze stijgt naar nummer 20. Het klinkt heel luchtig, Soldiers Who Wanna Be Heroes. Maar het is eigenlijk een protestlied tegen de oorlog in Vietnam. De krant heb ik er ook weer bij van deze week. 55 jaar geleden. Het spoor terug. Letterlijk ook met een bijzonder momentje voor de Nederlandse spoorwegen. Het begrip oude wijverzomer wordt nog eens uitgelegd in de krant van deze week. Er is ook weer gevoetbald in de Eredivisie. FC Utrecht, hoe hebben ze het gedaan? En wie zijn toch de mensen achter het begrip Postbus 51? Voorbeeldje daarvan. En ook nog Polygoon direct met de elektrische vrachtwagen. Ja, die is er al in 1971. Hoor. En dit is James Taylor. When you're down.

0: muziek om toch ook wel blij van te worden. Tony Ronald is hier de hulpbehoevende die we hoorden zingen. Overigens een Nederlandse zanger. Hij heeft ook internationaal succes, want hij won namelijk het festival Del Atlantico op Tenerife. En deze week nieuw op 26 met Help Get Me Some Help. En zo meteen wordt het hier onstuimig met de Doors. Maar eerst wat berichtjes uit de krant van deze week, 55 jaar geleden. Het spoor terug maar even, ook toen al. Wie met weemoed terugdenkt aan het in 1958 geëindigde stoomtijdperk van de Nederlandse spoorwegen, die kan deze week nog eens een ritje maken in een trein getrokken door een stoomlocomotief. Het initiatief stamt van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Treinwezen, de NVBS. Telt zo'n 2800 leden. Die bestaat 40 jaar, dus dat is de reden. En in samenwerking met de NS zal de van de Deutsche Bundesbahn gehuurde stoomlocomotief dan die dag twee ritjes maken in de Randstad. Beide gaan dan van Amsterdam via Breukelen, Woerden, Schiedam, Den Haag, Leiden, Haarlem en dan weer terug naar de hoofdstad. En in de 15 rijtuigen is plaats voor circa 1200 passagiers. Nazomerse periode hier en daar, met excuus overigens aan alle bejaarde dames, worden ook wel oude wijvenzomer genoemd. Hè? Vertaling van het Duitse Altweltbezommer. En de weerkundig medewerker die schrijft in de krant deze week daarover dat we dus hier te doen hebben dan met mooi weer, 25 graden of hoger in september, oktober. In Engeland en Amerika hebben ze daarvoor een andere naam, Indian Summer. En hoe de Duitsers aan hun weinig flatteuze naam zijn gekomen, dat is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk omdat zulke late zomerse dagen dan de oude vrouwtjes nog lekker in het zonnetje zaten. Dat zou zomaar kunnen. En er is ook gevoetbald, net gefuseerd, hè, FC Utrecht. De wedstrijd van deze week was niet zo'n succes. In de Eredivisie DWS, FC Utrecht werd namelijk 2-0. En ook lees ik in de krant deze week over het begrip Postbus 51 vanuit Den Haag. Dat is langzaam maar zeker steeds bekender aan het worden. Er gaat bijna geen avond voorbij of het postbusnummer verschijnt nationaal en reclame van 8 uur op het scherm, gekoppeld dus aan een filmpje. Televisieinformatie tot algemeen nut heten deze minuutjes, of in gangbaar Goois public service spots. Dit is een actuele.
1: MAVO, HAVO, VWO. Afkortingen uit de mammoetwet van schooltypes na de lagere school. Als u ook een kind hebt in de zesde klas van de lagere school, is het nu de tijd erover na te denken wat er na de lagere school gebeuren moet. U wilt een goede en verantwoorde beslissing nemen, want die keuze is erg belangrijk voor de toekomst van uw kind.
0: En de Rijksvoorlichtingsdienst zit hier dus achter. En inmiddels is dit toch wel de meest bekende brievenbus van Nederland aan het worden, Postbus 51. Ja, en ook nog altijd een begrip, polygoon.
2: Voor de Stadsbesteldienst beschikt Van Gent en Loos in Nederland over ongeveer 700 vrachtauto's die hoofdzakelijk op benzine lopen. Zoals alle benzineauto's zorgen ook deze voor nogal wat luchtverontreiniging. Vandaar dat de proef met een elektrisch aangedreven vrachtauto die momenteel in Utrecht plaatsvindt nogal de aandacht trekt. Er zijn al wel bedrijven en instellingen die elektrisch rijden, maar dit is de eerste elektrische auto met een laadvermogen van meer dan 1300 kilo. De wagen die voor het stadsverkeer snel genoeg is en een korte draaicirkel heeft, moet na 60 kilometer terug naar de garage om de accu's weer te laten opladen. Hoewel de auto bijna twee maal duurder is dan een normale benzineauto, staan daar toch wel belangrijke voordelen tegenover. Zoals gering onderhoud, minder slijtage en dus langere levensduur en bovendien geen luchtverontreiniging. Als de proef slaagt, zal Van Gent en Loos in de toekomst zeker elektrisch gaan bezorgen.
0: En donkere wolken pakten zich ondertussen samen boven de Doors. In de zomer overleed Jim Morrison en postuum deze week op 21, waar de zon de storm.

T-Rex. Muziek uit het stenen tijdperk in het Gouden Weekend vandaag. Deze week van 1971. En Get It On was dat. Het is inmiddels een nieuwe zeezender. Radio Noordzee. Op de Middengolf. Concurrentie. Voor dat andere schip. En ook zij hebben een schijf. Deze week zelfs twee. Ik ga ze allebei laten horen. Extra aandacht voor de Pioneers. En ook voor Everdare Child. Nog net met Damien Roezels. En dit is de nieuwste Such a Funny Night.

Pioneers. Deze klassieker nog eens door je speaker. En toen nog hartstikke nieuw, dus een van de twee treiterschijven deze week. Let Your Yeah Be Yeah. Vanaf Jamaica werd overigens geschreven door Jimmy Cliff. En dit was dan weer de alarmschijf. Veelbelovend ook, Middle of the Road.

Het Gouden Weekend op Radio M Utrecht. Vandaag van de poppies tot aan de poptops. Ook dit was nog hartstikke nieuw. In diverse smaken verkrijgbaar overigens in die dagen. Mummy Blue was dat. En we hadden al Riders in the Storm. En die paraplu mag weer even erbij nu. Want dit heet Pittsburgh in the Rain. En dat is van Nederlandse makelij. Hij komt uit Haarlem, is net 20. En zijn naam Leon de Graaf. Over een bijzondere ontmoeting gaat het.

Ja, zeer populair, zeker ook in West Virginia. John Denver was dat. En in Nederland ook getipt voor de Dame van de 30. Take Me Home, Country Roads. In het volgende uur duiken we ook even in de Nederlandse top 10 met deze gebakken lucht. Ook weer vanuit de Franse keuken, Michel Delpech. En ook deze. La la la, tot na na na. Ja, Mout en McNeil hadden toen ook veel succes. Hilversum 3. Deze week veelvuldig in de lucht bij de DJ's van Hilversum 3 Curved Air. Nog even een pittig sausje tot aan het nieuws van 6 uur. Dus ook dit is nog een kans hebben. Let ook even op de stem van zangeres Sonja Christina, want zij heeft hier de hoofdrol. Zij is de leading lady op Backstreet Love.

0: Vlag en wimpelfabrikage. Doen wij nog wat met vlag en wimpel?
1: Ja, meneer, als u denkt dat u de gele gids kunt missen, gooit u hem dan maar weg.
2: Wat is er? Wat doe je?
0: Dat is een barstende ruit. Ja, wie kan je nou nog vinden die dat even voor je komt maken?
2: Nou, kijk even in de gele gids.
0: Ja, de gele gids.
1: Gebruik de gele gids goed. De gele gids kent iedereen.
3: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
4: Voordeeluitjes.nl. Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: voordeeluitjes.nl. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een staalopstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
11: Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
17: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
18: Radio M Utrecht. Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n €42 miljoen toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden. Ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op Nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
20: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
21: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
20: Ah, check.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
23: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
22: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
24: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
25: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
26: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
25: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: Het geluid van 55 jaar geleden van Rod McKuhn tot die andere Rod die ik ook beloofd had. Nou, daar was hij dan. Nog hartstikke nieuw in die dagen, Rod Stewart. En hij heeft een heel album zelfs. Er staat in de LP top 10 nog zo'n kort lijstje deze week anno 1971. Every Picture Tells a Story. Dit is ook een kans hebben overigens voor de dag van de 30 op 45 toer hoor. Maggie May.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: En we zijn er nog een uurtje dus. Na zomeren met straks ook de top 10 erbij van die dag van de 30. En even voor 7 weer een zoet toetje. We even de boel weer afblussen vandaag. Het toefje op deze taart. Ook weer eentje om naar uit te kijken. Maar zeker ook dit geluid. Kom tegen in de Amerikaanse hitparade de Stan Peters. En dit staat dan weer in onze top 10. Dat was ook een hele bijzondere dame die hier bezongen werd door Jacques Herb. En ook in Amerika staat Aretha Franklin in de lijst.
1: Radio M Utrecht.
0: En in de Billboardlijst van de VS ook deze boodschap aan de wereld, gebracht door Marvin Gaye.

0: Ook deze week in de VS genoteerd de Stampeders met Sweet City Woman. Nog even wat uit de krant van deze week, 55 jaar geleden, shownieuwtje. Creedence Clearwater Revival is namelijk in Nederland een hitgevoelig trio dat op Schiphol is geland met hun privévliegtuig. Ze zijn dus in ons land voor 2 voorstellingen, staat hier te lezen. En vlak na aankomst wilde het drietal wel even op het platform van Schiphol voor dat toestel, dat overigens ongeveer 1 miljoen gulden waard is, gaan zitten om een foto te laten maken. En ze hebben ook een hit in ons land momenteel met Sweet Hitchhiker op nummer 17. En we gaan zo meteen naar de top 10 van deze week van Nederland. Eerst nog even dit berichtje wat ik ook tegenkwam in de krant.
1: Dit is de tijd van de elektronica. En voor wie daar alles van wil weten, is er de Virato in Amsterdam, waar ook de Nederlandse radio open house houdt.
2: Radio Nieuwsdienst AMP.
3: Top 30 Roadshow. Top 30 Roadshow.
1: En iedere geïnteresseerde vindt ergens wel een paar knoppen om aan te draaien of een instrument waarop geoefend mag worden. Vooral in de beeldsector is er veel nieuws onder de reizende zon. Zoals de opvallende bolvormige tv. De grootste belangstelling trekkende videorecorders. Waarmee niet alleen kant-en-klare cassetteprogramma's kunnen worden afgespeeld, maar waarmee men ook zelf tv-programma's kan opnemen en later afdraaien. Ongeveer 2800 gulden is de huidige prijs. En de fabrikanten verwachten binnen enkele jaren van deze recorder record omzetten.
0: En weer terug naar de radio. Deze week, 55 jaar geleden, een nieuw duo, Willem Duin en Sjoukje van het Spijker. Maud en McNeil noemen ze zich. Het gaat meteen goed met ze. Ze staan op 10 met Hey You Love Me.

Dat is zo'n pareltje wat je nog wel hoort op Radio en Utrecht in het Gouden Weekend. Majority One, deze week op 9 in de Davende 30 met Because I Love. En we gaan weer terug even naar Frankrijk. Nog even na zo.

0: We zijn in deze week van 1971 met dit gouden weekend op Radio en Utrecht. De Beatles zijn op dat moment al ruim een jaar uit elkaar. Maar druk solo, John, Paul, Ringo en ook George. En hij had een lied opgenomen dat gaat over de humanitaire crisis in Bangladesh. Waarmee hij ook gelukkig in Nederland veel succes heeft, want het is voor het goede doel. Deze week op 7.
1: Daverende 30.
0: En hier is Jacques Herp op nummer 6. Kort geleden nog aan de top met deze tranentrekker.

Pussycats waren dat. Met nog een hoog zomers gehalte, geschreven door Arnold Muren. Hij deed de inspiratie op toen hij samen met de Cats een tournee maakte door Suriname en de Nederlandse Antillen. En het gaat ook goed met deze plaat. Deze week op 5 in de Daan van de 30. One Way Wind. We hebben zijn stem al even gehoord met Ever Die This Child. Maar Demis Roussos gaat inmiddels ook solo. En dit is daar een mooi voorbeeld van. Al meteen op nummer 4.

The Shocking Blue en Blossom Lady, ook nog volop in bloei. Deze week op nummer 3 in de Daverende 30. En de leading lady die we hoorden, vooral Mariska Veres. Een hele zonnige nummer 1 hebben we zo meteen van deze week. Maar eerst nog op de tweede plek. Klinkt ook wel zomers, maar het is wel eentje met een boodschap. Greyhound.

0: Altijd actueel, hè? Greyhound, deze week op 2 in 1971 met Black and White. Nummer was toen ook al 15 jaar ouder eigenlijk.
1: Oh, the ink is black, the page is white. Together we learn to read and write, to read and write.
0: Dit is de stem van Pete Seeger.
2: De daverende 30.
0: Tijd weer voor wat gezelligheid. Dan gaan we naar Spanje, 55 jaar geleden. Nog even nazomeren met dit nummer over een ezel. Die stoot toch snel door naar de top.

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan €80 miljoen aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: De avond van de nostalgie. Een avond om...

van de nostalgie.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autry Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

0: Het is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Even een moment voor jezelf. Dat is wel echt iets wat ik me voor kan stellen. Dat je dat lekker vindt. Dat vindt iedereen toch heerlijk. Samen is fijn, maar even rustig luisteren naar de love songs. Helemaal alleen. Heerlijk. En ik zeg dit natuurlijk vanwege het eerste liedje dat ik vanavond draaide. We're All Alone, Rita Kudic. Jij en ik hier in de studio van Radio M Utrecht. En misschien zit je ook wel met z'n tweeën, hoor. Vind ik natuurlijk ook heel gezellig, of met meer. Ik wens je een heerlijke zaterdagavond met veel mooie muziek. Misschien nog even een puzzeltje of een spel. Mag allemaal wat jij wilt, als je maar meeluistert. Tot 11:00 vanavond ben ik bij je. Met nu niemand minder dan Michael Jackson.

Lekker, hè? Sam Cooke en You Send Me op Radio M Utrecht. Ik heb nu een artieste voor je meegenomen die in Amerika groot en meeslepend beroemd is. En hier kennen we haar van How Do I Live? Leanne Rimes.

Love, tenderness en devotion. Drie prachtige woorden die samenkomen in de liefde. Je luisterde naar Shine On op Radio M Utrecht. En als je houdt van de muziek die ik hier draai, dan hou je vast ook van Celine Dion.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur. Radio M Utrecht.

so schön. Merci, chérie. So schön, so schön. Merci.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: De Nationale Nieuwe. Per Radio en Utrecht.
1: Groot van Miss Montreal.
0: Groot, nu zijn we allemaal groot. De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd de laatste.